0: politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die er tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Zeker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
5: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
4: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
6: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
4: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die er tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
6: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
5: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
7: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
5: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. De zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die er tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
4: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
3: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
5: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
3: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een Streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. De zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. De zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal. RTV

0: thuis en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Dit is RTV 4.
13: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een Streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.
14: Baby.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een Streeknieuws uit het Vechtdal. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren in een repaircafé. En een dag later, op 4 oktober, kunnen kinderen vanaf 6 jaar knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. In Ommen is op woensdag 30 september een informatiemarkt over goed in je vel zitten. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Amazing Menu.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Er is eigenlijk maar één file. Die staat op de A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. 4 kilometer, 8 minuten. Dan nog flitsers. Op de N35 bij Haarlem bij 30.0. N36 bij 33.6 bij Stegeren. En ook op de N36 bij Frieseveen staan ze flitsen bij 14.8. Meldingen van sporters Meppel en Hogeveen rijden geen treinen. Komt door een aanrijding en rijden inmiddels op bussen.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
4: Hallo, hallo. De vrijdagmiddagsensatie is begonnen. Zometeen muziek van Vrouwtje, jaar na jaar, naar Tom Grennan. Dit is Don't Break the Heart.
0: TV4. Goedemiddag.

0: kan echt niet wachten hoor. Nog 1 week tot haar open. Het is aftellen geblazen. Vrouwtje hoor je bij RTV 4 en ja na jaar. Nou, het is vrijdag tijd voor een nieuwe editie van...
1: Studio Paard.
2: Rick Mali Paard.
0: Een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Het is de vrijdagmiddag van RTV 4. Studio Paard tot met 5 uur vanmiddag. En ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken vandaag. Mag het hopen voor je. Maar wat een lekker weer, hè. Heerlijk. Ik heb vandaag de auto's even thuis laten staan en lekker op het fietsje deze kant. Gezond deze kant opgekomen. Kijk, lekker toch. En daar heb ik zeker geen spijt van. 21 graden en volop zon vandaag. Ik zit even te kijken op de agenda hier in de studio. Wat er allemaal vandaag op de planning staat. Het is vandaag dag van de jeugdprofessional. Nationale Vitaliteitsdag. Werelddroomdag. En Wereldmaritiemendag. Daar staan we vandaag natuurlijk eventjes bij stil. Ja, ook wel gedaan. Dan kunnen we door met de muziek. Zometeen heb ik Ariana Grande voor je. Thank You Next. En ook Marshmello en Kelsey Ballerini en Another Dream.

0: Marshmello, Kelsey Ballerini en je hoorde Another Drink.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend te beginnen. Wist je, als je van Noorwegen naar Noord-Korea wil afreizen, ik snap niet waarom je zou willen, maar het zou kunnen, dat je maar één land hoeft te doorkruisen, namelijk Rusland. In het uiterste noorden van het land van Kim Jong-un is een kleine grens van enkele tientallen kilometers met Rusland. En Lapland, die grenst dus in Rusland weer een klein stukje aan Noorwegen. Nou, dan weet je dat als je hiervoor moet afreizen. Maar ik snap niet waarom je het zou willen.

Miley Cyrus en Angels Like You, of moet ik in ieder geval zeggen Miley. Want ja, ze heeft haar naam veranderd. Tegenwoordig heet ze dus niet meer Miley Cyrus als artiest, maar Miley. Omdat ze zegt van ja, er waren grotere namen die, waarbij dat ook niet nodig was. Dus dan kan hij dat ook gewoon doen. Al dus Miley Cyrus. Hey, zometeen hier bij RTV 4 heb ik het laatste streeknieuws voor je. Nog voor deze van Alok en Eva Max. Dit is Car Keys.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een Streeknieuws uit het Vechtdal. In Houdenberg worden voor 452 nieuwbouwwoningen genoeg ruimte gevonden voor het stroomnet. Maar voor de andere ruim 1300 woningen is dat niet het geval. Die projecten staan voorlopig op de wachtlijst bij Enexis. De gemeente onderzoekt wat dit betekent voor de bouwplannen en zoekt samen met Enexis naar tijdelijke oplossingen en extra capaciteit. En dierenopvang Koning in Balkbrug kijkt tevreden terug op de kattenactie voor mensen met een minimuminkomen. In totaal zijn er 36 katten gratis medische zorg verleend, waaronder castratie, sterilisatie, vaccinatie of chip. De actie was bedoeld voor mensen uit Ommen, Hardenberg en Staphorst en krijgt mogelijk volgend jaar weer een vervolg. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan naar mensen die er tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams geven onder andere verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Kijken we naar het weer. Het is vanmiddag volop zon met 21 tot 22 graden. Vanavond blijft het helder. In het weekend is er meer wat bewolking, maar blijft het meestal droog. Zaterdag wordt het 20 graden, zondag 22. En na het weekend loopt de temperatuur flink op met zo'n 26 graden op dinsdag en woensdag. Kijken we naar de situatie op de weg. Er zijn op dit moment geen files in de regio. Dat is wel fijn. Wel flitsers gemeld. Onder andere staat de flitser op de N35 bij Haarlem bij 29,7. N36 bij Vriezenveen bij 14,8. En ook nog bij Stegeren staat ze bij 33,6. Ook op de N36 is dat. En de N377 bij Nieuwleusen staat de flitser bij 10,3. Doe voorzichtig aan.
0: Rick Maliepaard. RTV 4.

In Amerika, je hoorde Belly Dancer bij RTV 4. Hey, als ik je een leuke tip mag geven voor een leuk concert waar je nog even heen kon. Afgelopen jaar, op 21 november, was ik bij V in Tivoli Vredenburg. Dat is een leuk feestje hoor, klein intiem. Ja, ik vond het zelf heel erg leuk. Ik heb wel echt als een leuk concert ervaren. En ik weet niet of je Cloud 9 kent, of Club 9. Club 9 was dus waar ze afgelopen jaar stond. Maar dit jaar gaat ze naar Cloud 9. Dat is ook in Tivoli Vredenburg. Dat is een ander zaaltje, iets groter. Maar ze gaat het dit jaar gewoon weer doen. Op zaterdag 21 november staat ze dus weer in Tivoli Vredenburg. In een zaaltje groter. En vorig jaar was hij uitverkocht. Dus ik zal als ik jou eens nog snel even kaarten keer open. Want het is net zo klein en intiem. Ietsjes groter dan, maar wel gewoon één groot feest. Dit is Vee bij RTV 4 met Thuis Thuis.

The Opposites en Feestje op mijn graf. Ik kan niet wachten tot er meer van dit soort lekkere toffe muziek uitkomt. Je hoorde The Opposites, dus een Feestje op mijn graf. Het is een comeback, dus ja, het kan altijd beter worden, hè? Zou je zeggen. Het is RTW 4 waar je naar luistert. Mijn naam is Rick. Tot en met 5 uur gezellig bij je met Studio Paard. En kan ik iets voor je betekenen, muzikaal gezien? Laat het vooral weten. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen in de studio. Doe een leuk verzoekje bij. Draai ik hem zometeen gewoon voor jou op de radio hier bij RTV 4. Even Max onderweg naar deze van Kensington. Dit is Little by Little.

0: Radio Paard.
1: RTP 4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluiten over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes, dankjewel. Situatie op de weg, 2 files, N50 en Noord-Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid, 6 kilometer, 11 minuten. N348 bij Leemleveld staat een file van 2 kilometer met ongeveer 9 minuten vertraging. Gaan we nog even kijken naar de flitsers in de regio. Die zijn gemeld op de N36 bij Stegeren bij 33,6.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
7: Luna en Asteroids Galaxy Tour is onderweg met Heart Attack. Ook nu eerst Phil Collins. Ja, heel veel Collins bij RTV 4. Dit is Studio. RTV.

0: Asphalt Galaxy Tour en Heart Attack.
1: Studio Paard.
2: Ik Mali Paard.
0: Hallo hallo, 10 minuten over 3 op deze vrijdag 25 september 2026. De Studio Paard op de vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Kan ik iets voor je betekenen deze middag? Stuur het vooral door rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. Zo kreeg ik een berichtje binnen van Koen. Die wilde heel graag een plaat horen van In Excess. En het liefst Suicide Blonde. Nou, die ga ik zo meteen voor je regelen hier bij RTV 4. Rem ook onderweg. Hunger naar deze van Luna. Dit is Schoonzoon.

Dan ben ik toch fan van zijn muziek. Onbedoeld eigenlijk ben ik heel erg fan van Remme. En dat komt gewoon in Nederland, hè? Je hoort hem hier met Hunger bij RTV 4. Elke maandag tot en donderdag presenteer ik of Kelvin vanaf 4 uur de middagshow. Onderweg met Kelvin of met mij, Rick Maliepaard. Hier bij RTV 4. En om 6 uur hebben we nou altijd de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. En ik kan je zeggen, deze plaats staat al bijna 3 weken onafgebroken op nummer 1. Ik heb het over Shakira en Burna Boy. Je hoort ze nu hier bij RTV 4 met Die.

Snow Patrol and Shut Your Eyes. En daarvoor naar Shakira, Burna Boy en Die Die bij RTV 4. En zometeen gaan we bellen met onze weerman Jelle. Kijken wat het weer van de komende week gaat doen. Maar eerst nog deze van Mo. Dit is de final song.

0: final song.
1: Meu, en dan jorde de final song hier bij RTV 4.
2: RTV 4, streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. In Hardenberg zijn 452 nieuwbouwwoningen. Er is genoeg ruimte voor op het stroomnet, maar voor ruim 1300 andere woningen is dat niet het geval. Die projecten staan in de wachtlijst bij Enexis. En de gemeente Hardenberg onderzoekt nu wat het betekent voor de bouwplannen en onderzoekt samen met Enexis naar een tijdelijke oplossing of extra capaciteit. Dierenhof van Koningen in Balkbrug kijkt tevreden terug op de kattenactie voor mensen met een minimuminkomen. In totaal zijn er 36 katten gratis geholpen van medische zorg, waaronder castratie of sterilisatie, vaccinatie en een chip. De actie was bedoeld voor inwoners in Ommen, Hardenberg en Staphorst en komt mogelijk volgend jaar weer een vervolg op. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie of een weekendje weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkdienst binnen Dalfsen die geven onder andere verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Nou, zo gaan we bellen met onze weerman Jelle. Maar eerst gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Ik scroll even flink door de lijst heen, maar het is relatief rustig. Alleen de N35 Zwolle-Almelo, Heijnen-Zuid en Raalte 3 kilometer met ongeveer 6 minuten vertraging. Sterkte daar.

0: Nou, zeker niet. Goedemiddag, Jelle.
1: Hey, goedemiddag, Rick.
0: Nou, ik zit naar buiten te kijken. Ik zie hier... Moet ik even goed kijken? Maar ik zie voor mij echt geen wolkje aan de lucht hier. Kan dat kloppen?
1: Ja, dat klopt helemaal, Rick. Het is gewoon echt schitterend weer. En dat hebben we eigenlijk allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Die brengt ons dat mooie weer. Ik zit even te kijken, dat hoge drukgebied dat ligt. Ik weet het niet eens exact, eerlijk gezegd.
0: Oh jee.
1: Ik zit nu even te kijken. Hij ligt met de kern. Oh, dat is nog best ver weg. Helemaal boven Rusland en Oekraïne. Maar goed, dat breidt zo ver uit dat wij ook gewoon mooi weer hebben.
0: Kijk, lekker, lekker. Jij gaat ons alles zeker over vertellen.
1: Ja, zeker. En nog even terugkomend op die wolk van jou. Dichtstbijzijnde ligt zelfs op de Noordzee.
0: Oh, meen je? Dus daar hebben wij helemaal geen last van.
1: Nee, dat had jij goed gezien.
0: Kijk, helemaal goed.

0: Nou, dat weer van vandaag, dat zit dus wel goed. Want hoe warm wordt het vandaag ongeveer?
1: Ja, het is op dit moment denk ik bijna het warmst. Het is nu 21 graden. Daar kan nog een graadje bij komen. Veel meer niet, want vanaf 5:30 wordt het echt wel koeler. Hebben we uiteindelijk ook wel een wat koelere nacht hoor. Niet zo koud als afgelopen nacht, maar het zal uiteindelijk zo'n 8 graden worden. Het wordt minder koud dan afgelopen nacht, omdat er wolken bij komen. En die wolken komen er vannacht al een beetje bij. Morgenochtend starten we met een klein beetje zonneschijn, maar later verwacht ik toch echt veel meer bewolking. Er zou zelfs een drup regen kunnen vallen rond het middaguur. Nou, verwacht daar niet te veel van. Het blijft echt bij een drup, denk ik hoor. Zelfs de weerradar hoef je bijna niet te checken. En dan is dat gebied al voorbij. Komt tegen de avond de zon er nog even bij. Maar is het niet zo mooi als vandaag? Met dus maximaal 19 graden.
0: Kijk, lekker, lekker op zich toch nog. Als het, maar
1: het is absoluut niet slecht. Voor de tijd van het jaar zelfs heel goed.
0: Ja, daarom. Want het is echt nazomer, hè?
1: Ja, absoluut. En de normale temperatuur hoort 17 graden te zijn, zo gemiddeld nu. De eerste week van oktober 16. Hè, dus we hebben echt absoluut geen klagen. We zitten er gewoon ruim boven.
0: En als we dan richting de zondag gaan, hoe gaat die eruit zien?
1: Ah, dat ziet er leuk uit hoor. Ik verwacht een mooie dag met temperaturen zo rond de 22, misschien zelfs 23 graden. Geregeld zonneschijn, ook wel een paar wolken, maar echt prachtig nazomerweer. Laat je niet voor de gek houden. Controleer goed als je denkt, dit is nog een mooie dag voor het strand. Zeker als je naar zee wil. Daar echt meer wolken, dus hou dat dan goed in de gaten. Ik denk dat je beter af bent gewoon in het Vechtdal.
0: Kijk, dat is nog altijd beter.
1: Ja, zo is dat. En aan de Vecht of een mooie zwemplas kan je dan ook lekker liggen.
0: Ja, zeker. Zeker weten. En richting de nieuwe werkweek. Die gaat warm worden volgens mij.
1: Ja, klopt. Maar voor het zover is, zou maandag voor een paar mensen kunnen tegenvallen. Dan een paar buien die overtrekken. Daarvoor en met name ook daarna zonneschijn. Dan echt wel zacht weer hoor. 22 graden. Maar nog niet dat topweer waar jij op doelt.
0: Ja, maar die komt pas bij dinsdag, woensdag, donderdag.
1: Ja, dat heb je helemaal goed. Dinsdag en woensdag dan loopt het kwik op naar 26 graden. Zo in het Vechtdal. Hè, met name in het noordwesten van het land is het wat koeler. Daar 22. Maar de meeste warmte gaat naar Duitsland. Dus langs de Oostgrens en Zuid-Limburg. Daar zou het zelfs 28 of 29 graden kunnen worden. Maar ja, wij mogen ook niet klagen met zomerse temperaturen.
0: Ja, maar hoe kan het dan opeens weer zo warm worden?
1: Ja, het is echt geluk. Althans, je moet geluk hebben met de windrichting. Die is zuid-zuidwest. Een hele felle wind, een harde wind door een lage drukgebied, zeg maar, ten westen van Ierland. En een hoge drukgebied ten oosten van ons.
0: Oké.
1: Dat hoge drukgebied zorgt voor een zuidenwind, maar dat lage drukgebied dus ook. En ze liggen precies zo naast elkaar, met de Benelux ertussen, dat die wind daar dus stevig doorheen waait. En dat dus helemaal vanuit Spanje onze kant op blaast. Dat kan alleen als het helemaal uit het zuiden komt. En dat is dan nu het geval.
0: Oké, dus dan hebben we toch echt wel zeker warm weer. 28, 29 graden zei je nou. Echt aan het zuiden van het land, bij de richting Limburg. En hier toch een goede 26, 27. Dus ik heb niks te klagen.
1: Nee, dat is hartstikke goed. Maar ja, als die wind dan even draait, hè, dan krijg je meteen koelere lucht binnen. Dat gebeurt dan op donderdag. De wind gaat iets meer richting het westen. Komt er een front met regen over het land. En dat merk je dan ook aan de temperatuur. Dan maximaal 19 of 20 graden. Is nog steeds lang niet koud. Maar dan heb je het wel over die perfecte windrichting die dan net niet meer klopt. En dan wordt het meteen een paar graden koeler.
0: Maar wordt het dan wel lekker weer nog die dagen daarna?
1: Ja, dat ziet er wel goed uit. Na dat regengebied van de donderdag denk ik dat het vrijdag en zaterdag opnieuw aardig wordt. Ik denk wel wat windstiller. Dat zou kunnen betekenen 's ochtends wat mist. Later op de dag zon, wolken, graadje of 20. En zondag of maandag slaat dat dan langzaam om. Maar ja, dat duurt nog een week. En voor die tijd bellen we nog lekker. Dus dan kunnen we alsnog bepalen of dat er goed uitziet of niet.
0: Nee, precies daarom. Want volgens mij mogen we over het weer voor komende week in ieder geval niet klagen.
1: Nou, dat gaan we dan maar niet doen, hè?
0: Nee, daarom. Heb je nog een leuke weerspreuk om mee af te sluiten?
1: Ja, ben ik klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Schijnt de herfstmaanzon met zomerkracht, maakt veelal de wintermaand ook zacht.
0: Dus zacht hebben we dan een zachte winter, dat betekent dat het warm wordt, toch?
1: Ja, of dat het nu een warme, zomerse zon is nog zo in de herfst. En inderdaad een zachte winter die volgt. Ja, ik moet toch af en toe een wintervoorspelling erin gooien, toch?
0: Ja,
1: als ik een Elfstedentocht vraag, dan doe ik het.
0: dit geeft er niet echt heel veel hoop op, dus.
1: Nee, dat helaas niet.
0: Nee, daarom.
1: Ik zal eens kijken of ik de volgende keer nog wat anders kan vinden.
0: Ja, is goed. Ik ben heel benieuwd volgende week.
1: Helemaal goed, tot dan, Rick.
0: Hey Jelle, rustig aan, hè. Goed weekend.
1: Fijn weekend.
0: Hoi, hoi. Rick Maliepaard. RTV.

0: BTS en Dynamite hoorde je bij RTV 4. Daarvoor nog Alex Warren en Burning Down. Hey, ben je druk nog aan het werk? Of ben je misschien al blij dat het bijna weekend is en heb je die werkweek er eindelijk op zitten? Dan bied ik jou eventjes een momentje van rust aan. Even een lekker plaatje om even bij rust terug te komen. Even tot jezelf te komen. In handen van King Princess op dit moment heb ik voor je klaarstaan. 9050.
1: Even een momentje van rust.

Judas Blue en Edge of Desire hoorde je bij RTV 4. Daarvoor nog een momentje van rust. King Princess en 1950. Het is RTV 4 waar je luistert. Mijn naam is Rick, studio paard tot met 5 uur. Met nu deze heerlijke van Bruce Hornsby in the Range. Dit is The Way It Is.

0: 4.
1: Studio Paard.
0: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Situatie op de weg. 1 file en 35 volle Almelo. Dus Heino's uit de Raalte. 3 kilometer, 10 minuten.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
3: De vrijdagmiddag van RTV 4 met zometeen Vampire Weekend en This Life. Naar Damiano David, dit

het is lekker weer buiten. Dat is allemaal niet zo'n zomersplaatje van Vampire Weekend. Je hoorde This Life hier bij RTV4. Nou, ik zit er buiten kijken. 21 graden, zonnetje schijnt, lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw, zou je zeggen. Kom maar.

is een hele goede middag. Je luistert naar RTV 4 Studio Paard. Langs de file op dit moment. Je zat op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino Zuid en Raalte. 3 kilometer en 12 minuten. Zometeen heb ik hier voor je Higo uit Zwolle. Vallen in geluk naar Huey Lewis en de Nieuws. Dit is The Power.

Rico en Vallen in Geluk hoorde je bij RTV 4. En zometeen heb ik hier voor je Dua Lipa met Love Again. En als je een keer een luistertip aan jou mag geven, luister eens een keer naar Ben Forte. Hij heeft afgelopen week een heel nieuw album uitgebracht. Er staat onder andere op Alles in het Klein, maar ook Weg met jou. En deze is al van een paar albums terug. Ben Forte bij RTV 4. Dit is Wat ik nodig had. Ik hoef niet...

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

RTV4 en je hoorde Love Again. Daarvoor nog Ben Forte. En dit is wat ik nodig had. Zometeen is er weer tijd geworden voor de headlines van de NOS. En ook het streeknieuws zijn onderweg. En daarnaast ga ik zometeen ook weer de dobbelsteen erbij pakken. Want we gaan zometeen weer lekker muziek dobbelen. Tot zometeen. Na deze van Anto. Dit is Hyperventilatie hier op de vrijdagmiddag van RTV.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. In Hardenberg zijn 452 nieuwbouwwoningen genoeg. Is er voor 52... Stop maar even opnieuw.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goed beginnen is het halfwerk, hè? Ja, mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit Vechtdal. In Hardenberg is voor 452 nieuwbouwwoningen genoeg ruimte op het stroomnet. Voor 1310 andere woningen is dat niet het geval. Die projecten staan momenteel op de wachtlijst bij Enexis. De gemeente onderzoekt wat dit betekent voor de nieuwbouwplannen en zoekt samen met Enexis naar tijdelijke oplossingen en extra capaciteit. Dierenopvang van Koningen in Balkbrug kijkt tevreden terug op de kattenactie voor mensen met een minimuminkomen. In totaal zijn er 36 katten gratis medische zorg geweest, onder andere voor castratie of sterilisatie, vaccinatie of het plaatsen van een chip. De actie was bedoeld voor inwoners in Ommen, Hardenberg en Staphorst en kreeg mogelijk volgend jaar weer een vervolg. En zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dals ook thuiszorg aan mensen die hier tijdelijk verblijven. Bijzonder bijvoorbeeld mensen die hier vakantie zijn of een weekendje weg hebben. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Kijken naar het weer. Het is vanmiddag de zon volop. Het is 21 tot 22 graden. Vanavond blijft het helder. In het weekend is er ruimte voor bewolking, maar het is meestal gewoon droog. Zaterdag wordt het zo'n 20 en zondag zo'n 22 graden. Na het weekend loopt de temperatuur weer flink op. Is het zo'n 26 graden. En dinsdag en woensdag zal het dan zelfs 26 tot 27 graden worden. Dat belooft wel wat hoor. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Het is relatief rustig op de weg hoor. Geen hele bijzonderheden. A35 en Enschede-Zwolle. Tussen Almelo West en Wierdewest. 2 kilometer 5 minuten. Gaan we door naar de N35. Zwolle-Almelo. Tussen Heijnen-Zuid en Raalte. 3 kilometer 8 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 3 kilometer 5 minuten. De andere kant op tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. Nog eens 9 minuten met 7 kilometer vertraging. Nou, dat was het dan. Lekker doorrijden. Gaan wij terug in de muziek, waar je zometeen hier Nothing But Thieves en Is Everybody Going Crazy?

0: En is everybody going crazy?
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ik heb hem hier weer naast me liggen. Het is de groene RTV 4 dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en erbij past een track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien en jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar goed, wat staat er ook allemaal weer op? Nummer 1 is een genre rock, alternatief en gitaar.
1: 1.
0: Op dit moment de Vertellies. En Chelsea Dagger.
1: 2.
0: Sinds gisteren. In Nederlands product Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken?
1: 3.
0: Nummer 3 is een genre pop Earth, Wind & Fire. En September.
1: 4.
0: En nummer 4 is Classic Hits met Normaal.
1: 5.
0: En 5 is Charlotte Dance, Medusa en Piece of Your Heart.
1: 6.
0: En 6, dat is de vrije keuze. Je kan niet altijd 6 gooien. Stromae en Alors on Dance.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, nu ligt het land in de hand in een groene vechtelevem dobbelsteen. Ik ga gooien in 3, 2, 1. Huppatee, over het meubel heen. En als hij weer op 2 terechtkomt, want dat is afgelopen week vaak het geval, dan ga ik mezelf omhalen. Nee, dat valt ook wel mee. Hij is terechtgekomen nog.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, afgelopen week was hij zo vaak op nummer 2 gekomen dat ik twijfel had of de muziekdobbel nog wel, goed was. Ik heb inmiddels ook thuis een nieuwe dobbelsteen liggen. Moet je nagaan hoe erg het was. Even kijken. Terechtgekomen op nummer 6. Vrije keuze. Laat weten welke plaat jij erop wil hebben. Ter vervanging van deze van Stromae. rtv4.nl/app.

0: on Dan stond op de muziekdobbel op nummer 6.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: En de 6, dat is het genre vrije keuze, dus er mag echt alles in. En Aniek kwam met wel een hele leuke. Die zei van, het is vandaag nog zo lekker zomers. Kunnen we nu nog eventjes als zomers afsluiter een zomerplaat erin zetten? En ze kwam zelf met Klankarostel en Sonnentand. Oh ja. En staat bij deze dus op de muziekdobbel. En wie weet wordt die komende maandag wel gedobbeld bij mij. Onderweg met Rick rond 4:15 gewoon weer. Het is RTV 4 waar je luistert. De script onderweg en The Last Time. En deze was Snelle en Miss Montreal. Dit is September.

0: De script en je hoorde The Last Time hier bij RTV 4. Zometeen hier op de radio. Thank God it's Friday. Ik ben deze ding niet gewend dat jullie, vooral Conor, niet zo vroeg is. En jij bent op dat altijd op tijd. Maar,
1: ik doe redelijk mijn best.
0: Ja, daarom. Maar Andries is er nog niet. Dus ik ben benieuwd of hij al onderweg is.
1: Nee, en ik moet zeggen, wij rijden dezelfde route, hè?
0: Ja.
1: En ik denk, schat zo in, dat hij het ook niet gaat redden om op tijd te komen.
0: Niet?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Er is een ongeluk gebeurd hier op de N377.
0: Oh joh, meen je? Hallo?
2: En kunnen jullie zien of er voor de studio file staat? Want het rijdt ongelooflijk traag hier.
0: Ik hoor net dat er blijkbaar een ongeluk is gebeurd.
1: Er is daar een ongeluk gebeurd, Andries.
2: Oh, dan meen je?
1: Ja.
2: Oh, nou dan ineens lijkt de verkeerde informatie en
0: ik had hem nog niet klaarstaan. Rustig. Even kijken.
2: Oh.
0: Hier komt hij. 3, 2, 1.
2: In Nieuw-Leuzen is schijnbaar een ongeluk gebeurd. Geen idee waar, maar het rijdt niet door.
1: Ongeveer ter hoogte volgens mij van hectometerpaaltje 14.2.
2: Op de N377 om precies te zijn.
1: Correct.
0: Dus vanaf de snelweg richting Nieuw-Leuzen.
1: Richting Nieuw-Leuzen.
0: Dennis vaart die kant op.
1: Ik gok dat de weg straks heel eventjes dicht gaat voor de berger om zijn werk te kunnen doen.
0: Maar
2: oh jee.
1: Maar het gaat daar straks even stilstaan.
0: Dus ik hoop dat jij op tijd bent dan zo.
2: Ik hoop het ook. Ja, ik ben in ieder geval in Nieuw-Leuzen. We zijn ik weet niet welk hectometerpaaltje voorbij gereden, maar we komen langzaam nog dichterbij.
0: Nou, gelukkig, gelukkig. Dus in ieder geval, het komt de goede kant op. Zometeen in de show, wat kan ik verwachten?
2: We gaan natuurlijk onze vaste molentje bij langs. We gaan de band optreden. Oh.
0: Oh. Wat gebeurt er?
2: Sorry, let my twee die schreeuwt er even doorheen. Die wou ook aandacht.
0: Oh ja, tuurlijk. Is altijd zo.
2: waar was ik? We gaan weer een hele mooie tijdreis maken. Ik denk dat we sowieso al even over tijdreizen kunnen hebben met wat nieuws van deze week. En we gaan de shuffle doen. Dus wat gezellig.
0: Nou, leuk. Ik blijf hangen zometeen.
2: Nou, gezellig.
0: Nou, top. Zometeen hier. Thank God it's Friday. Met Andries. Als hij er is. Conor en Ronald.

Fat Chip zie je zometeen met Andries Kondig en Ronald. Thank God It's Friday. En ik heb er nog eentje voor je in handen van John Parr. Dit is St. Elmo's Fire, Man in Motion.

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 à 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord 20 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A73 Venlo richting Nijmegen voor knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
1: Dit is RTV 4.
2: Thank God it's Friday.
1: RTV 4.

0: Meatloaf hoorde je met I'd Do Anything For Love. Een hele goede middag.
1: Weet je ook wat hij niet zou doen?
0: Nee, ik heb niet geluisterd. Ik werd afgeleid namelijk.
1: Hij zou nooit bij haar weggaan.
0: Wat fantastisch. Ja, maar ik was helemaal afgeleid, joh. Er gebeurt hier van alles in de studio.
1: Ja, en hoe?
0: Ga even naar twitch.tv/rtv4radio. Dan gaan we dit allemaal uitleggen. It's Friday.

0: It's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald. Kijk, ik ben een stukje verder. Ja, er staat nu geen Vechtel FM meer tussen.
2: Ja, wil je de rest van de lijst ook opnoemen?
1: Wat zei je?
2: Wil je de rest van de lijst ook opnoemen? Van mensen aanwezig in de studio?
1: Ja, nou, het is in één keer een heel volle studio hier. Ja, waar moeten we beginnen? Hoe pakken we dit op?
2: Wij waren rustig bezig met het voorbereiden voor de komende 2 uur. En wij kunnen alles de prullenbak in gooien, volgens mij.
1: Ik doe even microfoon gast 2 open. Want hier net binnen gestormd is mijn familie. En mijn vader staat bij de microfoon. Hoi papa.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Kan je me iets dichter bij je mond doen?
3: Jazeker, dat kan.
1: Ja, top. Vertel, waarom kom je hier rekenen met z'n allen? Want wij wisten het niet.
3: Ik las vanochtend op LinkedIn dat jij deze maand 5 jaar geleden begonnen bent bij Vechtal FM. Toen dacht ik van, dan bestaat Thank God It's Friday dus 5 jaar. En het is alle reden om dan degene die dat programma maken te feliciteren. En ook RTV 4 te feliciteren met zo'n leuk programma wat al 5 jaar draait. Dus dan dachten we van nou, dan gaan we even gebak halen. En dan gaan we iedereen die in de studio is vandaag even trakteren.
1: Nou, wat super.
3: Dus van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, Andries ook trouwens even.
1: Ja, hey, gefeliciteerd hè. Ja. Ronald, gefeliciteerd.
4: Ik zit er nog in 5 jaar bij, maar.
1: Nou goed, jij bent er nou ook onderdeel van. Je zit straks in de intro als die af is.
4: Ja. Yeah.
3: En de felicitatie geldt natuurlijk ook voor Rick. Want die heeft jullie gevraagd om hier naartoe te komen en met dit programma te gaan beginnen.
1: Dat is zeker waar.
3: Dat is een
1: waar,
3: hele goede move geweest.
1: Rick, dankjewel.
5: Dankjewel,
4: Rick.
1: Dat we hier al 5 jaar mogen zijn. Ja, en het allerknulligste vind ik dat bij jezelf totaal geen
2: idee. Nee, we waren gewoon rustig bezig. En opeens staat de studio vol met zingende mensen.
1: Ja.
3: Maar soms dan zeggen jullie van ja, we geven het programma eventjes uit handen. We hebben er geen controle over. Met de shuffle bijvoorbeeld. En, ja. Maar we dachten van, nou, dat kan ook nog wel een keertje ietsje langer duren. Meer controle verliezen.
1: Ja,
3: daarna mogen jullie het gewoon weer oppakken.
1: Ja, het komt uiteindelijk, komen we er altijd wel weer. Hè?
3: Zo
1: is het programma. Nou ja, goed. Dan gaan wij lekker aan de taart, denk ik.
2: Zullen we congratulations draaien?
1: Nou, die kan ik er wel inslepen. Maar ik had de eerste inspiratie van het eerste nummer wat wij hier gedraaid hebben. Want die hadden wij heel careful uitgekozen.
2: Gebaseerd. Wij hebben onze naam van het programma gebaseerd door dit liedje enigszins.
1: Ja, inderdaad. Er kwam wat inspiratie vandaan. Dames en heren, voor het 5-jarig bestaan van dit programma is dit Katy Perry met Last Friday Night.

0: in the Gang hoorde je met Celebration. Je luistert naar de jubileumuitzending.
1: Blijkbaar.
0: Blijkbaar. Nou, ik heb het even net opgezocht. Voor als je net inschakelt, wij werden in één keer verrast met taart en gebak door mijn familie. Want wij maken hier 5 jaar radio inmiddels.
1: Ja.
0: Ik heb dat kennelijk 5 jaar geleden op LinkedIn gezet. dat ik hier nu zit. Ik heb het eventjes nagekeken op mijn Instagram. Onze allereerste uitzending hier was op 10 september. Dus we zijn iets te laat. 2 weekjes. Maar goed, hij telt nog steeds, vind ik.
1: Ja, bij gebrek aan beter, hè?
0: Bij gebrek aan beter. ook aangeschoven is Lisa.
2: Hi.
0: Ja, jij bent ook nog een stukje onderdeel van de geschiedenis hier, hè?
2: Zeker.
0: Jij hebt ook een aantal uitzendingen hiermee meegeholpen.
2: Ja, joh.
0: Op de momenten dat ik in de steek gelaten was.
2: Oh.
1: Alsjeblieft.
2: Ja. Altijd met liefde.
0: Dan moet ik nog een intro gaan maken. Ook eentje waar jij in zit.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Ik blijf bezig.
1: Als je dit nu wel in een week regelt, dan weet ik dat aan mij ligt.
2: Oh, Ronald, kijk, weet je wat het ding is? Dus ik woon met hem in één huis. Dus ik kan hem gewoon elke dag hiermee lastigvallen tot en met hij het doet. Is gewoon een voordeel. Maar als je me genoeg betaalt, doe ik dat ook voor jou.
3: Ik wacht wel nog een paar weken.
4: Over dingen moeten hebben voor ons programma. Wij hebben ook nog steeds dat wij achter iemand aan moeten zitten voor een onderdeel.
0: Ja, moeten we die dan eens even gaan bellen?
4: Nee. Als hij tijd heeft.
0: Gaan we dit uitleggen? Dit gaat zo ver terug.
4: Dit gaat heel ver terug. We deden eerst iets anders dan de bendel. De hurdle.
5: Is dit nog steeds die ene mijn naamgenoot, zeg maar, die nog steeds wel wat moet regelen?
4: Ja, een andere Rick die hier ook een programma had, die zou voor ons een hele mooie compilatie maken. Dat heeft hij nooit gedaan. Ja. Dus het gaat 3 jaar terug, denk ik.
0: Twee jaar
4: ongeveer. Ik denk dat we.
0: Denk je?
5: Ik denk 2,5, 3 jaar wel, hoor.
3: Ik denk dat hij drie wel redt, inderdaad.
0: Oeh. Ja, nou, dat was inderdaad een oud item, de hurdle. Moeten we die dan ook gaan doen, deze uitzending?
5: Is wel leuk.
4: Bestaat hij nog?
0: Die is toen offline gehad, maar er zijn wel clones online gekomen inmiddels. Nou ja, heb er al een.
4: Gewoon originele.
2: Oh joh.
5: Ja, die is toch door Spotify overgenomen, toch?
0: Ja, nee, dit moet een clone zijn, want die van Spotify die is offline gehad.
4: Oh, okay. Willen
0: we dit direct ook gaan doen dan? We zijn al met een mooi aantal mensen hier.
4: Ik heb me voorstaan.
2: Ik heb er geen problemen mee.
0: Nou, dan gaan we de hurdle doen. Kan jij hem nog uitleggen?
4: Je krijgt 0,1 seconde voor het eerste fragment van een liedje. En je moet raden welk liedje het is. Nou is dat heel moeilijk. Gelukkig kunnen we de tijd bij krijgen.

0: 9 tot maximaal 13 seconden. En de truc is zo snel mogelijk de hurdle weten.
1: Dit lijkt wel op een ander item of zo.
0: Ik zou bijna denken dat het op elkaar gebaseerd is.
1: Ja, bijna. Even kijken, ik moet alleen nog eventjes vinden dat ik jouw computergeluid uit kan krijgen. Als het goed is... Nee, die doet het niet, dus ik moet hem op mijn computer pakken. Even kijken. Hoe had jij hem nou gevonden?
2: Ik heb Hurdle opgezocht.
1: Weet je wat? Anders luisteren we nog even een nummer... En dan gaan we zo de hurdle spelen.
2: Ja, is goed. Waar gaan we naar luisteren?
1: We hebben klaarstaan Ellie Goulding. Dit is Burn.

0: Ellie Goulding hoorde je met Burn. Je luistert naar Thank God It's Friday hier op RTV 4. Hele speciale jubileum-editie. Wij maken dit programma inmiddels al 5 jaar. Dat wordt gevierd vandaag. En daarom hebben we even een oud item teruggebracht.
1: We hebben de hurdle ervoor staan.
0: Dat klinkt heel erg als de bendel die we op dit moment doen. De bendel is eigenlijk de opvolger van deze. Want dit was een spelletje, kon je altijd spelen, ook gewoon thuis op het internet. Alleen dat ging offline. En dat deden wij altijd. Toen, later pas, ontdekten wij de bendel.
1: Ja, weet je nog waarom we überhaupt zijn gestopt met de hurdle? Omdat hij offline was? Of?
0: Ja, hij was toen al offline gegaan. En toen deden we het een hele tijd met een paar imitatiewebsites. En toen kwamen we achter het bestaan van de bendel. Het was van, dan is dit misschien een leuke opvolger. Op die manier is toen het item gekomen.
1: Zal ik hem nog even uitleggen?
0: Ja, vertel. Wat is de hurdle? Want dan gaan we die nu eventjes spelen. Weer even back in time.
1: We krijgen een geluidsfragment van 0,1 seconde te horen. Dat geluidsfragment, dat is een liedje. Wij moeten raden welk liedje dat is. Nou klinkt dat heel moeilijk. Net als bij de bendel altijd. Maar we kunnen er gelukkig tijd bij krijgen. Tot een maximaal van 13 seconden. En dan moeten wij het weten.
0: Ja, nou, 0,1 is ook wel echt bijzonder weinig.
1: Bijzonder weinig.
0: Volgens mij is dat nog minder dan we anders.
1: Maar was het eerst altijd 1 seconde.
2: Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, of iets in die richting. Maar goed, 0,1 seconde. We moeten het er maar mee gaan doen. Laat maar horen, de schuif staat open.
3: Ik ben helemaal niks mee.
4: Ik denk dat het audiobestand kapot is.
0: Dat denk ik ook.
2: Nog één keertje,
3: Jezus.
4: En hebben we ook maar iets van info? Of,
1: nee.
2: Ik heb daadwerkelijk een idee in mijn hoofd. Maar omdat het zo kort is, heb ik daadwerkelijk geen idee of het klopt.
1: Je kan gokken.
2: Maar ik kan even niet. Ik moet altijd even denken wat hoe het nummer heet, weet je wel?
0: Ik ga hen even een nummer erbij pakken. Aan het begin van. Hoe heet die plaat nou ook alweer? Maya.
1: Ozone,
0: dankjewel. Als je die opzoekt op de meeste streamingdiensten, Dragosta Dinté heet die. Ja. Daar zit ook zo'n audiocut vooraan. Wacht, ik heb hem erbij.
5: Maya.
0: Is eraf gehaald. Oh.
2: Wat?
0: Nou, never mind.
2: Ik weet wel waar je het over hebt.
3: Ik bedoel je niet die andere zomerplaat? Met, god, hoe heet je ook alweer?
0: Nee, ik weet zeker dat Dragon Staan in T was.
3: Jawel?
1: Oké, jongens, willen we tijd erbij?
0: Ja, laten we maar doen. Ja.
1: 1 hele seconde.
0: 1 seconde, luister goed.
1: Jezus,
0: wat? Wat is dit?
2: Ik weet gewoon niet of ik dit ken tot nu toe, maar we gaan het zien.
1: Ik doe hem nog een keer.
0: Is ook heel luid.
4: Is het niet gewoon met een telefoon opgenomen in een achtertuinconcert?
1: Ik ben er bijna bang voor.
0: Dat lijkt bijna zo, ja. Nou, direct nog wel een seconde erbij.
1: Doe maar. Nee, 2 seconden erbij.
0: Oh, 2 seconden.
1: 3 seconden krijgen we te horen.
0: Oké.
3: Oh, dit is ook niet het intro van het nummer. Dit is ook ergens halverwege.
0: Ja,
1: maar dit is ook gewoon slecht opgenomen, volgens mij.
3: Om de licenties niet te hoeven betalen.
1: Ik denk het.
0: Doe hem nog eens. Ik heb hem even wat zachter gezet. Nou.
2: Nee, ik ken dit denk ik gewoon niet.
0: Zullen we het hier eventjes bij laten?
3: Ja, als je een idee hebt, twitch.tv/rtv4radio. Als jij wel een idee hebt hoe dit, wat dit een vrede daar mag zijn.
1: Ik zal hem nog 1 keer laten horen.
0: Klinkt wel lekker.
1: Ja, dat wel.
3: Maar wat het mag zijn, geen idee.
2: Britse rock of zo? Maar...
0: Ja. Maar daar is ook een hoop van.
2: Ja, daarom.
0: Nou goed, we gaan erachter komen. Als je een idee hebt, twitch.tv/rtv4radio, kan je het antwoord achterlaten. Dan zijn we zo meteen weer bij je terug met het antwoord. Dit is Clean Bandit met Rockabye.

0: Arctic Monkeys hoorde je met Why You Only Call Me When You're High. Als je net inschakelt, dan ben je nog precies op tijd om de hurdle mee te spelen. Als je vaker naar dit programma luistert, dan denk je misschien... De hurdle? Daar ken ik ergens van.
1: Ja, van vroeger.
0: Van vroeger.
2: Dan ben je wel heel lang oud. Ja.
0: Dat krijg ik ook altijd te horen. Het item wat wij speelden voordat we de bendel hadden geïntroduceerd. Maar we laten natuurlijk ook nog even gaan doen. Het is heel simpel. We hebben gewoon een heel kort fragment van een nummer te horen gekregen. En we moeten raden welk nummer dat is. We hebben tot nu toe 3 seconden. Kan jij hem nog een keer opnieuw instarten?
1: Dit zijn de 3 seconden die wij tot nu toe hebben.
0: Lisa, ik hoorde jou iets zeggen van Britse rock.
2: Ja, punk, rock, iets denk ik, maar ja.
1: Ik denk dat wel een goede hoek is om in te zoeken.
0: Ja, ja, ik denk ik zet de Arctic Monkeys er even in voor vergelijking, maar volgens mij zijn die het niet.
2: Dat denk ik inderdaad ook niet.
0: Nee.
1: Willen we meer tijd?
0: Ik wil wel meer tijd, ja.
1: Graag. Dan krijgen we nu 6 hele seconden.
0: Oké, luister goed. Nou, ik denk dat dit een hele lastige gaat worden.
2: Yeah.
1: Dat denk ik ook.
3: Ik denk niet dat deze nog in de Nederlandse top 40 gekomen is.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
1: Ik zal hem nog 1 keer laten horen.
0: Oké. Geen idee.
1: 9 seconden dan.
3: Ik ben benieuwd.
0: Nou, laten we het doen.

0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Misschien is dit ook wel de reden dat we dit item niet meer doen.
1: Ja, dit, op een gegeven moment was het wel gewoon of je weet het vrij snel.
3: Ja.
1: Of en het hele item is klaar. Of ja, zoals nu. Je zit uiteindelijk gewoon een paar keer naar 13 seconden muziek te luisteren. Ja. Met ja, ik geen idee.
2: Nou, nog naar 13 seconden.
1: We gaan 13 seconden doen.
2: Nou, komt-ie.

0: Ik heb een idee, maar in welke richting? Een beetje jaren 70, Steppenwolf-achtige muziek moet ik een beetje aan
1: denken. Steppenwolf. Oké, Born to be Wild is het niet volgens mij. Die kunnen we afstrepen. Dus dan is de keuze tussen The Pusher en Suki Suki.
2: Gespeld met O-O.
0: Suki Suki?
1: Soki Soki.
0: Nou, kies een leuke uit, zou ik zeggen. Ik heb namelijk geen idee.
1: Ik probeer het op The Pusher. Dat is fout.
3: Oh, nee.
2: Ik denk ook niet dat we... ik ga deze ook gewoon...
0: Kent Shazam hem überhaupt?
2: Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Staat hij bij ons in het systeem? Ik denk het niet, maar...
2: Ik ging al expres even op een andere computer zoeken. En we zien, kennen we deze band? Oh, de band kennen we wel in de database.
1: Het nummer niet.
2: Nee.
0: Ik zit met allemaal vraagtekens boven mijn hoofd. Maar,
1: oh, die hou je ook nog wel.
2: Ik bedoel, fijn. Ik ken de band niet, maar de database staan ze in.
0: Oké, dat zegt dus meer over de database dan over mij, denk ik.
2: Ja, nee, inderdaad. Die hou jij bij, toch?
0: Ja. Maar er zat al meuk in, dus ik weet niet of dit al...
2: Oh ja, nee, oké. Nou, dan kun je daar goed achter verschuilen.
0: Ook de hele oeuvre van K3 staat erin en die heb ik ook niet ingezet, dus...
2: Als je nog K3 wil horen, twitch.tv/rtv4radio, dan mag je hem aanvragen.
3: De erfenissen in het systeem.
0: Ja, precies.
2: dames en heren, wij gaan nieuwe muziek ontdekken van Dinosaur Jr.,
1: met Freak Scene.

0: Armin van Buuren en Maya Wright hoorde je met One More Time. We zouden bijna in al deze festiviteiten vergeten dat we nog een shuffle moeten gaan doen. Dan moeten we even heel rap, dat moet nog precies lukken voor het nieuws.
1: Oké, we hebben een afspeellijst. We hebben twee dobbelstenen, we gaan gooien met die dobbelstenen. Daar komt een getal uit en zo vaak gaan we shuffelen door die afspeellijst. Waar we op uitkomen, dat nummer gaan we luisteren.
0: Maar Connor, wat is het dan voor afspeellijst precies? Wat is het voor een dag vandaag?
1: Het is vandaag Werelddroomdag. En dan hebben we het eigenlijk niet over de hallucinatie die jij krijgt als jij je ogen dicht doet in de nacht. Maar eigenlijk over, god, wat wil jij doen in deze wereld?
0: Oh.
2: Oh.
1: Daar is onze afspeellijst niet op gebaseerd, tevens.
0: Maar ik vind het toch een interessante vraag. Hebben we nog mooie dromen?
3: Ik heb de droom om deze dobbelsteen zo mooi te gooien.
0: Oké, dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat we dat ook wel uit kunnen gaan laten komen. Wel.
1: Ja, ik droom van nog 5 jaar, thank God it's Friday.
0: Hé, die wou ik al zeggen. Ronald?
2: Ik droom een dobbelsteen op de oranje stoel te krijgen.
0: heb jij een dobbelsteen?
2: Ik heb een dobbelsteen.
0: Nou, fantastisch. Dan gaan we gewoon een poging wagen. Zijn jullie er klaar voor?
3: Zeker.
0: Mooi, dan zet ik een spannend muziekje aan. Komt-ie.
1: Ja, ze vliegen door de studio.
2: En bijna... Allebei ook mis. Lisa gooide ook op de oranje stoel.
0: Ja, deze moeten we ook even uitleggen volgens mij.
4: Ja, precies. Echt, de afgelopen weken heb ik zo vaak met één specifieke dobbelsteen zo vaak 2 gegooid. Dat is gewoon niet leuk meer. En waar gooit die dobbelsteen? Die komt nu inmiddels dus weer terecht op nummer 2.
0: Ja. Ja, dat is. Ik denk dat hij kapot is.
4: Ja, dus ik heb een nieuwe dobbelsteen. We krijgen binnenkort een gele dobbelsteen.
0: Oh, spannend.
4: Leuk, hè?
0: Een roze kon je niet vinden?
4: Nee, die was er niet.
0: Nou, goed.
4: Helaas.
0: Geel ook prima. De Werelddroomdag. Jij hebt hem in elkaar gezet. Ronald, heb jij er ook nog nummers aan toegevoegd?
2: Ik zie er hier 5 van mijn kant af komen. Dus ik heb ook geholpen.
0: Kijk, super. Nou, alles in het thema dromen. We gaan 5 keer shuffelen. We hebben een 2 en een 3. We gaan naar nummer 1. Als die het doet.
1: Ga naar nummer 1.
0: Ga naar nummer 1. Eén moment hoor. Daar is die.
1: Aerosmith.
0: Dream On. Maar dat is eentje die we helaas moeten gaan skippen. Nummer 2.
1: Sweet Dreams. Our Mate.
0: Of This. This. Van Eurythmics. Maar ook die skippen we. Nummer 3.
1: The Eagles.
0: Met One of These Nights. Zal deze plaat gedraaid worden. Maar deze night nog even niet. Nummer 4.
1: De mama's en de papa's.
0: The sky is grey. Ik bedoel California. Lisa Brown.
3: Ga wel de leaves are brown.
0: Ja, oké, we gaan snel verder. En ik ga deze ook eventjes in de computer opzoeken. Want dan kunnen we zo direct ook door naar het nieuws toe. Even kijken als ik die er zo snel bij heb.
4: Zo zien staat hij
1: niet. Hij staat er niet.
4: Nee, ik wil zeggen.
0: Hij staat erin. Hij staat erin.
1: Hij staat erin.
2: Blijven dromen.
1: Andries, waar gaan wij naar luisteren? Op Werelddroomdag, tevens ons 5-jaarlijk jubileum.
0: Wij gaan luisteren, Connor, naar Avicii met The Night.

0: Zometeen meer.
1: Thank God, it's Friday.
0: RTP 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. Een man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Show.
7: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo voor Kuik 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is RTV 4.
0: Thank God it's Friday.
1: RTV 4.

0: It's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald.
2: En Lisa.
1: En Lisa. En nog een heleboel leuke gasten in de studio, want wij werden vandaag verrast met een taartje, omdat wij 5 jaar hier uitzenden.
3: Blijkbaar.
1: Want dat wisten we zelf niet. Maar ja, we zijn even herinnerd. En dus is dit een extra feestelijke uitzending. En je komt erbij op een extra feestelijk moment. Want het is tijd voor de Bendel.
3: De Bendel. Andries, wat is de Bendel?
1: De betere versie van het item wat we net speelden. we speelden net de Hurdle. Nou, dit is de Bendel. De grote evolutie die we de afgelopen jaren hebben gespeeld. Ik heb hier een nummer. Daarvan gaan wij zo 15 seconden ongeveer plus minus te horen krijgen. En wij moeten raden welk nummer dat is. Dit klinkt heel makkelijk, hè?
3: Dat klinkt heel makkelijk.
1: Nou, het is misschien ook wel iets makkelijker dan de Hurdle van net. Maar niet heel makkelijk, want het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende lagen instrumenten. Zo beginnen we zometeen met alleen de drums en de bas. Nou is dat heel weinig, kan je misschien nog niet heel veel mee. Dus als je het nog niet weet, dan kunnen we er een laagje bij nemen. Dan krijgen we een elektrische gitaar erbij. Weet je het dan nog niet, nou, dan kun je er weer een instrument bij komen. Zo kunnen we in totaal 5 laagjes opvragen. En dan moeten we erachter komen in zo min mogelijk pogingen welk nummer we zoeken.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Als ik zo een beetje rondkijk in de studio, dan hebben we denk ik hier toch redelijk wat eeuwige roems bij elkaar
1: ja,
3: zitten.
1: Inderdaad, ja. In deze kamer zit heel wat eeuwige roem. Ja.
4: Groot verzamelaar is natuurlijk net weggegaan, maar
1: ja. Ja, ja maar anders past het gewoon niet. Er moest even ruimte. Die is alvast de kast even aan het herorganiseren voor als hij hem zo heeft. Maar we kunnen je hulp nog steeds heel goed gebruiken. We gaan hem hier in de studio natuurlijk allemaal spelen. Maar je kan thuis ook gewoon meedoen. Ga even naar twitch.tv/rtv4radio. En als jij denkt te weten welk nummer het is, laat dan even een chatberichtje daarachter. En ja, je hoort het al, je kan de eeuwige roem winnen. Die wil je.
3: Die is voor eeuwig.
1: Voor eeuwig en altijd.
2: Ik ben een persoon met eeuwige roem en ik ben er erg blij mee. Ik kan het iedereen aanraden.
1: Nou kijk, fijn dat we dat ook een keertje zo in de uitzending kunnen krijgen. Het is trouwens ook een feestelijke Bendel, zie ik. Want ik heb de Daily Bendel. En dit is Bendel nummer 1500.
2: Nou joh. Wow.
4: Heb je er al zoveel gedaan?
1: In totaal, hè, sinds het bestaan van het spel. Even kijken, zo oud zijn we nou ook nog weer net niet. We gaan naar laagje nummer 1. Wat ik aan info alvast heb. Het nummer komt uit 1991. En we zoeken in het genre rock en metal.
4: Connor weet hem in laag 1 waarschijnlijk.
2: Spannend.
1: Daar komt-ie, laagje nummer 1, drums en bas.

0: Ik denk dat ik misschien een vermoeden heb wat het kan zijn.
1: Ik heb een artiestvermoeden.
0: Wil je hem opschrijven? Dan ga ik ondertussen hier even mijn antwoord checken.
1: Druk jij het scherm even uit dan?
0: Ja, even kijken. Dat zal ik even doen. Dan kan ik niet met jou meelezen. Even kijken. Ik ga even controleren of mijn antwoord zou kunnen. Even kijken. Mijn antwoord kan. Willen we deze direct nog even een keertje horen?
1: Ja, voor mij mag het wel.
0: Ja, even kijken. Komt-ie nog een keer. Laagje nummer 1.

0: Hoe sta jij erin?
1: Ik heb een titel erachter gezet met een vraagteken.
0: Oké, nou dan ben ik benieuwd of je daarbij gaat blijven. Laagje nummer 2 gaan we erbij doen. Dan komt er een elektrische gitaar bij.

0: Ik vond deze elektrische gitaar niet heel veel extra erbij brengen.
1: Nee. Het speelt heel erg dezelfde melodie als de bas, hè?
0: Hij zat er heel dichtbij op.
1: Zullen we ook dan direct laagje nummer 3 erbij doen?
0: Ja.
2: Wat mij betreft kan het wel.
0: Zou ik mooi vinden, want ik heb nog steeds niks.
2: Exact.
1: Ja, nou, dan gaan we dat doen. Je krijgt 2 voor de prijs van 1. 1 akoestische en 1 elektrische gitaar.

0: Nou, ik weet zeker dat ik bij antwoord 1 kan blijven.
1: Ik ben ook redelijk zeker van mijn zaak. Lisa, Ronald, heeft dit voor jullie geholpen?
2: Ik denk dat ik misschien weet welke band het is. Maar dat is echt zo'n band waar ik totaal niet naar luister. Dus dat is in de categorie, oh, dat zou het misschien kunnen zijn. Weet je wel, maar ik denk dat ik misschien zelfs het nummer weet.
1: Schrijf hem even voor jezelf op. Dan ben ik benieuwd of jij bij dat antwoord blijft. Ronald, hoe gaat die bij jou?
3: Er begon wel iets te komen.
1: Kijk, nou dat is fijn.
3: Nog niet genoeg om een gok te doen.
1: Hou die stijgende lijn vast, want dan gaan we er misschien achter komen. Voor nu laten we het eventjes daarbij. Maar we gaan zo meteen natuurlijk verder. Er komen nog 2 laagjes instrumenten aan. En het antwoord krijg je zo meteen van ons. Natuurlijk. En gaan we ook even de plaat draaien. Antwoorden achterlaten kan op twitch.tv/rtv4radio. Ga daar eventjes naartoe. Maak een account aan. Want die eeuwige roem wil je hebben. Zijn we zo meteen terug. Eerst is dit Martin Solveig samen met Dragonette. Hello.

Cha-cha, hoorde je met Stupid. Je luistert naar Thank God It's Friday. En je bent nog precies op tijd om mee te doen met de Bendel. Ik zal je even bijpraten wat we aan het doen zijn. We proberen een nummer te raden. We hebben daar zo ongeveer 15 seconden van te horen gekregen. Maar het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende lage instrumenten. We hebben tot nu toe 3 lage instrumenten met daarin drums, bas en gitaren. Zullen we even nog een keer luisteren hoe dat tot nu toe klinkt? Dan ben je weer even helemaal bij.

0: Het nummer weten we al van dat hij uit 1991 komt. En we zoeken in het genre rock en metal. Ronald, ik begin even bij jou. Voordat we naar de break gingen, toen had jij wel een vage herkenning, maar nog geen idee. Is er inmiddels nog wat...
1: Je kan bij de volgende die het vraagt, kan het alleen maar meer zijn.
0: Nou, Lisa, hoe sta jij er inmiddels voor?
2: Ik heb een nummer en een artiest. Ik gok wel dat het goed is. 97%.
0: Oh, dat, ik dacht even, er komt nu een 60. Maar 97, dan ben je al heel ver.
2: Ah.
0: Connor, hoeveel procent bij jou?
3: Ja, kijk, 100 zeggen is heel eng in dit item. Gewoon maar toch 99,9.
0: Ik sluit me bij jou aan. We gaan er nog even lage bij doen. Mocht jij nou nog een antwoord willen insturen en er vandoor gaan met de eeuwige roem, kan nog op twitch.tv/rtv4radio. We gaan naar laagje nummer 4. Dan krijgen we de strings erbij, de strijkinstrumenten, in een metalplaat.

0: niet heel veel extra.
1: Ik zie Ronald nadenken.
2: daar wordt menig filosoof wordt daar bang van.
0: Alleen al voor dit beeld wil je even naar Twitch gaan om mee te kijken in de studio.
3: Maar als je dat niet kan, hij lijkt erg op de Denker. Dat is ook een beeld wat er staat.
0: Dat kan heel goed. Ik denk heel hard na, maar ik kan er even niet op komen.
2: Ik sluit
0: niet
2: me bij aan.
0: Wat denk je, Ronald? Moet laagje nummer 5 er ook direct bij?
4: Denk het wel. Ik hoop dat hij dan vooral het stukje pakt dat erna komt. Ja.
2: Ik denk dat dat mij heel veel gaat helpen.
5: Vrees het niet.
0: Dan gaan we luisteren naar laagje nummer 5. Dat is ook direct de allerlaatste. Met een voice cover. Dus de zangstem nagespeeld. Daar komt hij. Luister goed.

0: Dat is de laatste die we krijgen.
1: Dus mijn eerste gok van een artiest was wel goed.
2: Persoonlijk voel ik me nog steeds hier heel onzeker in. Ik ben me gewoon, hoe vaker ik hem hoor, ook weer onzekerder gaan voelen. Omdat het gewoon echt zo'n artiest is waar ik gewoon heel weinig mee heb. Als het is wie ik denk dat het is.
3: Nou kijk, voor iemand die zelf best wel wat naar het genre luistert, luister ik ook te weinig naar deze artiest. Ik ken dit nummer, ik ken twee andere nummers en dan houdt het ook wel een keer op.

0: durven we met z'n allen tegelijk te zeggen?
1: In welke volgorde gaan we dan? Band en dan nummer of nummer dan band?
2: Beginnen met de band.
0: Eerst band, dan, dan titel.
1: Ja, nee, want anders wordt het ook chaotisch als we dat allemaal door elkaar gaan zeggen. Dus,
0: Ik weet niet hoe het achterin zit. We hebben nog veel meer mensen in de studio. Ik zie daar schuddende hoofdjes. Kent de melodie. Nou, dat is iets. Maar ja, daar gaan we het niet mee redden. Dan moeten wij hem zeggen. Beginnen bij artiest.
3: Beginnen met artiest.
0: 3, 2, 1. Metallica. Oké, dit gaat goed. Dan gaan we naar de titel van het nummer. Even kijken. Als die is ingeladen in de computer, want dan kan ik hem ook direct aanzetten. En dat zou ontzettend leuk effect hebben als die mee wil werken. Even kijken. Nee. Ho. Ja, oké. We kunnen de titel gaan zeggen. De titel in 3, 2, 1.
4: Nothing else matters.
1: Oké.
0: Hij was goed.
1: Yay!
0: Goed gespeeld, jongens.
2: Helaas krijg je geen eeuwige roem als je in de studio zit.
0: De klein detail.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de ponten over het IJ. Er zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en Ja 21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: In Hardenberg is voor 452 nieuwbouwwoningen genoeg ruimte op het stroomnet. Voor 1310 andere woningen is dat niet het geval. Die projecten staan op een wachtlijst bij Enexis. De gemeente onderzoekt wat dit betekent voor de bouwplannen en zoekt samen met Enexis naar tijdelijke oplossingen en extra capaciteit. Dierenopvang Koninginnen in Balkbrug kijkt tevreden terug op een kattenactie voor mensen met een minimuminkomen. In totaal kregen 36 katten gratis medische zorg, waaronder castratie, sterilisatie, vaccinatie en een chip. De actie was bedoeld voor inwoners van Ommen, Hardenberg en Staphorst en krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Een zorgorganisatie Rozengaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan mensen die er tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie of weekend weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens een hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Dat was het nieuws, dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, vanmiddag scheen de zon vol op en was het gewoon 21 of rond de 21, 22 graden. Heerlijk weer vandaag.
2: Fantastisch.
3: Vanavond nog steeds helder. Vannacht neemt het vanuit het noordwesten, neemt bewolking toe. Bij een zwakke zuidenwind iets minder koud dan afgelopen nacht. Met een minima tussen de 9 en 11 graden. In het weekend is het iets minder zonnig. Wolkenvelden voeren de boventoon. Het blijft wel droog. Zaterdag 20 graden, zondag 22 graden en na het weekend wordt het nog warmer.
2: Oh, lekker! Goede vooruitzichten.
3: Jazeker.
2: Is er ook nog wat te melden op de weg?
3: Nou, even goede vooruitzichten op de weg. Het hele land heeft 51 files, 307 kilometer, maar hier in de buurt helemaal niks.
2: Nou, fantastisch. Lekker doorrijden dus.

0: Red Hot Chili Peppers hoor je met By The Way.
1: Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken in onze jubileumuitzending.
0: Nee, zeker niet. Dan moet er iets van de Peppers, moet erin.
1: We hebben een hele periode gehad dat we echt elke week de Peppers draaiden.
0: Ja, ja, dat zit er misschien niet meer per se zo in, maar nog steeds een vaste artiest in de playlist.
1: Ja, zeker.
0: Komt toch steeds regelmatig voorbij. Het was eigenlijk niet de planning, maar... Connor, jij had net op de computer een heel grappig artikel ervoor. Ik wil het er toch even snel over hebben. Gewoon omdat ik het echt heel grappig vind.
1: Het is een artikel van een maand geleden, dat moet ik er even bij zeggen. Maar een 14-jarige Noor is vrijdag, ik weet de datum niet, maar ergens in augustus, eind augustus, in omgeving Oslo aangehouden omdat hij een gestolen lijnbus rondreed.
0: Ja, dat ik deed heel andere dingen toen ik 14 was, volgens mij.
1: Ja, maar dit was niet de eerste keer, want de jongen had sinds november al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden.
2: Ik wou net zeggen, ik heb dit verhaal een keer eerder gehoord.
0: Ja, dat kan. Een paar maanden of een paar jaar daarvoor.
2: Ja, een paar maanden terug inderdaad.
3: Ja, één. Het was 28 augustus dan dat hij de 4e keer gepakt is.
2: Jeetje.
0: Ja, maar het kan dus ook wel vaker in het nieuws geweest zijn. Want de 3e keer vind ik ook al wel nieuwswaardig.
1: Ja, afgelopen november heeft hij ook een bus gestolen. In april van vorig jaar heeft hij een bus gestolen. En in mei.
0: Maar er stond ook iets in dat hij gewoon de route is gaan rijden van die bus.
1: Ja, ja. Iemand die vrijdag bij een bushalte stond te wachten schrok toen de busdeuren opengingen. Achter het stuur zat een tiener die vroeg of iemand wilde instappen. Ja, de persoon stapte niet in en schakelde de politie in.
0: Dat lijkt me een verstandige keuze.
2: Ach, hij heeft gewoon hobby's.
0: Ja, maar misschien toch nog even een paar jaar wachten.
1: Maar kijk, ik denk wel dat ik weet welk beroep de Noor wil gaan uitoefenen.
2: Ik weet niet of dat straks nog mag.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Strafrechtadvocaat.
1: Nou, volgens mij heeft hij nog geen ongeluk veroorzaakt.
0: Nee, maar ik denk dat hij wel bij de rechter langs mag komen.
1: Dat denk ik ook.
0: Dan gaat hij van dichtbij meemaken. En ik denk als hij daar zit, dat is zoiets van, oh, kon ik maar terug in de tijd, zodat ik dit niet had gedaan.
1: Gelukkig kan dat, Andries. Wij hebben hier een tijdmachine.
0: Echt waar?
1: Echt waar.
0: Wauw, fantastisch. Hoe werkt dat ding?
1: Ja, ik zal hem eventjes zo, twitch.tv/rtv4radio. Ik hou hem omhoog.
0: Prachtig.
3: Maar dat lijkt wel op een bingo-molen.
1: Ja, ja, ik snap waar je van ook op, maar het is dus geen bingo-molen. Het is echt een tijdmachine. Hij lijkt er wel op. Het werkt een beetje hetzelfde. Ik kan eraan gaan draaien. Komt er getal uit. En zo voor jou word je terug de tijd in geteleporteerd.
0: Nou ja, kunnen wij... wij hebben geen stadsbus gestolen. Dus dan gaan wij dat maar gebruiken om... lekker oude hits te draaien. Of misschien nog enigszins recente hits. Maar in ieder geval sowieso wel een jaar geleden.
1: Laten wij dat
0: of
1: doen.
0: Meer. We pakken de top 40 erbij. Dan gaan we kijken welk nummer dat jaar, deze week, op nummer 1 stond. Waar we uitkomen.
1: Ja, laten we beginnen met dit jaar. En er is een verrassende gebeurtenis.
0: Oeh, verrassende gebeurtenissen.
1: De top 3 is anders.
0: Oh, vertel.
1: Voorheen was op nummer 3 Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En op nummer 2 Magnetic van The Bose. Die zijn omgedraaid.
0: Oh, kijk.
1: Dus
0: kijk,
1: nu staat Magnetic op 3 en Mr. Know-It-All op 2. Nummer 1 staat nog steeds altijd Die Die van Shakira. Shakira.
0: Shakira. En Burna Boy.
1: Ja.
0: Laten we een flinke slinger geven aan de tijdmachine. Ik ben heel benieuwd waar we uit gaan komen.
1: Als we nu 5 draaien, hè.
0: Zo, dat zou wel even heel fantastisch zijn.
1: Dan lijkt het allemaal heel geskipt.
0: Draai een 5, doe je best.
1: Het is geen 5.
0: Maar wat is het wel?
1: Wel bijna 50.
0: Oh,
1: 49.
0: Weer een flinke stukje tijd in.
3: We gaan terug naar 1977.
2: Wat deden jullie in 1977?
0: Niet heel veel. Ja, nee, daar was ik nog...
2: Ik was er toen ook nog niet... Iemand hier op de bank zat op de middelbare school. Ja.
1: Ik denk dat er iets met Elvis Presley aan de hand was. Als ik zo kijk naar de top 3.
0: Ik denk het ook. Vertel, Wat was de lijst?
1: Op nummer 3, gestegen vanaf plek 4, Wooden Heart van Elvis Presley.
0: Oké. Okay.
1: Op nummer 2, Baccara, Sorry I'm a Lady. Die is gedaald van 1 naar 2. En op nummer 1, gestegen vanaf plek 2, I Remember Elvis Presley. A Tribute to Elvis van Danny Mirror.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik heb het even gegoogeld. 16 augustus 1977 is Elvis Presley overleden. Dus dan hebben we ook meteen onze context.
0: There you go. En hier is het nummer van Danny Mirror.
4: Last night, I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart. When I heard the announcer say, Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet,

0: Hoorde hier op RTV 4 in Thank God It's Friday. Het wonder van de top 40 op dit moment. Hè?
1: Nummer 11.
0: Want TikTok volgens mij.
1: Ja.
0: Dan gewoon weer een nummer uit, wat was het? Even kijken, 2008. Is weer naar een plekje nummer 11 gestegen in de top 40. Echt gestoord.
1: Wie weet. Volgende week top 3.
0: Ik zou het wel heel grappig vinden. Dan gaan we hem nog een keer draaien. Dan gaan wij hem voor nu wel afsluiten. Onze jubileumuitzending zit erop.
1: 5 jaar.
0: Op naar de volgende 5, zou ik zeggen. Het was hartstikke gezellig. Papa, mama, bedankt voor het taartje. En Lisa natuurlijk. Ook dat jij nog even mee wou doen. Was gezellig. Ik zal je microfoon ook nog even openzetten.
2: Geen probleem.
0: Volgende week, dan zijn we er natuurlijk gewoon weer.
1: Zelfde plek.
0: En dezelfde tijd. Ook voor de komende 5 jaar, hopen we.
1: Ja, om het makkelijk te houden.
0: We sluiten hem af met Dua Lipa. En dan hoor je zometeen na ons natuurlijk Van Streek. Rob en Astrid zitten alweer klaar. En dan wensen wij jou een heel fijn weekend.
1: Goed weekend.
0: Goed weekend.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: De coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Show.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Dit is RTV 4.
13: Van Streek.
14: RTV 4.
15: Ik dacht al, waar luister ik naar? RTV 4 natuurlijk. Ja, hartelijk zeker. Welkom en fijn dat u naar ons luistert.
16: Vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
15: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
16: Het was de week waarin bekend werd dat de grote vertraging dreigt voor de grote nieuwbouwprojecten in Dalfsen wegens onvoldoende beschikbare elektrische capaciteit.
15: Ook vernamen we dat als het aan de eigenaar ligt, het winkelpand en het tankstation aan de stationsweg in Ommen wordt gesloopt. Beide worden zelfs gesloopt om plaats te maken, als het hem ligt natuurlijk, voor de bouw van 6 woningen.
16: Ja, en ook zijn we geïnformeerd dat gemeente Dalfsen-Ommen geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaren.
15: Meer daarover straks in onze Regio Nieuws overzichten.
16: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond?
15: Met Martina den Otter, voor je Veerma, maar ze noemt zich volgens mij gewoon Martina den Otter. Van Samen Veerkrachtig praten we over mensen met een arbeidsbeperking. En daarvoor wordt op dinsdag 15 oktober in Ommen een koffietafel georganiseerd. Om er ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. En met Ian,
16: ja,
15: heet hij
16: met Ian Vierman van Saamwelzijn hebben we een gesprek over de battle bij Hiawatha en Dalfsen. Die is vrijdag 9 oktober. En jongeren uit de hele gemeente nemen het in teams tegen elkaar op tijdens sportieve en uitdagende opdrachten.
15: Nou, dat is toch ongelooflijk goed.
16: Dat is leuk. Ik ben heel benieuwd.
15: Precies, ik ook. Zoals altijd weer hartstikke goede muziek, vind ik dan. Maar ik heb het uitgezocht, dat weet je. Maar hey, wat is jouw oordeel? Wat denk je nou? Wat een mooie schrijf.
16: Ja, ik denk dat het wel goed komt.
15: Ja, oké.
16: Ja, nou,
15: wat
16: zeker.
15: Komt er in voor dan?
16: Pommelien Thijs.
15: Ken jij?
16: Komt, ja, zeker. Ah. Rondé ken ik ook. Direct, hè. Vaste klant bij ons. Stromae. Ben Forte.
15: Ja, die ken je niet, hè?
16: Nee, daar ben ik heel benieuwd naar.
15: Hij is weg van jou, maar hij zit weg met jou.
16: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Maar we gaan eerst onze eigen weg, heel erg gezellig, met Fleetwood Mac. Ja, dat is natuurlijk een gouden ouwe. Prachtig. Go your own way. Ja, we gaan onze eigen weg. Go your own way.

0: Ja, Fleetwood Mac, zoals gezegd
1: zeker.
0: Al. Hè?
1: Go your own way.
0: Ja, en wij gaan ook onze weg.
2: Regio nieuws bij Van Streek.
1: Hotel Imperium Flow the Collection is verkocht aan hotelketen Fletcher. En onder Flow the Collection vallen ook Hotel De Zon en Hotel Paping in Ommen. Volgens Fletcher is de overname een belangrijke stap in de verdere groei van de keten. Directeur Rob Hermans zegt de hotels te willen ontwikkelen met behoud van hun eigen karakter. De eigenaar van Flow the Collection, Patrick Wolfenbuttel.
0: Ja, zo, kan het ook niet verzinnen. Nee, ondanks je bril is het Buttel. Ja.
1: Patrick Wolfenbuttel die laat weten dat het personeel in Ommen in dienst blijft en dat Fletcher de reserveringen overneemt. Hotels De Zon en Paping in Ommen werden de afgelopen jaren ook ingezet voor asielopvang. In De Zon verblijven momenteel nog nareizigers. Op de vraag of de verkoop gevolgen heeft voor hen, wil Wolfenbuttel niet ingaan vanwege mogelijke negatieve publiciteit.
0: Grote vertraging dreigt voor de grote nieuwbouwprojecten in Dalfsen. De nieuwbouwwijken Oosterdalfsen, Noord- en Paltenlanden staan op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Ook het laatste deel van Westerbouwlanden in Nieuwleuzen dreigt geen stroomaansluiting te krijgen. Het probleem voor deze nieuwbouwwijken zit in het stroomstation Zwolle-Weteringkade. Daar is helemaal geen ruimte meer voor uitbreiding. Er is nu al veel te veel vraag zonder dat er gekeken wordt naar nieuwbouw. En het duurt nog wel een aantal jaren voordat de capaciteit daar uitgebreid is. Zelfs als Enexis snel voldoende eigen stations kan bijbouwen, is de aansluiting voor de woonwijken nog niet gegarandeerd.
1: Tijdens de start van de kinderboekenweek op woensdag 30 september organiseert nog eens weer de succesvolle kinderboekenruilmarkt Boek voor een Boek. Het boekenteam van de kringloopwinkel aan de Strangeweg in Ommen staat dan klaar om kinderen te helpen hun boeken van thuis gratis te ruilen voor een boek uit de kringloopwinkel. Het mooie aan deze ruilmiddag is dat met elk boek dat geruild wordt er een nieuw verhaal begint, al dus een vrijwilliger van het boekenteam. Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar spot aan. We gaan de planken op. Nog eens stelt dat deze ruiling prima aansluit bij dat thema. Want elk boek dat geruild wordt, krijgt gewoon een nieuwe hoofdrol in een ander gezin.
0: Vrienden van Dalfsen houdt woensdagavond 30 september een excursie op bedrijventerrein Hessenpoort. Daar zijn het afgelopen jaar waterpartijen, extra groen en wat wandelpaden aangelegd. Tegelijkertijd valt op hoeveel verlichting er 's avonds brandt. Hoe gaan de aandacht voor ecologie en verlichting samen? Om 6:00 s'avonds begint vanaf bus Industrial Tools aan de Bohemenstraat 17 in Zwolle een rondleiding. Maar dat gaat per fiets over Hessenpoort en is onder leiding van Rieders Goudbeek van Natuurplatform Zwolle. Zo wordt er besproken wat kunstlicht betekent voor mensen, planten en dieren, maar ook waar verlichting echt nodig is en waar het donker kan blijven. Aanmelden voor de excursie kan nog, en dat kan nu nog zelfs, via info@vriendenvandalfsen.nl. En of de website.
1: Dalfsen geeft verenigingen en stichtingen dit jaar met oud en nieuw geen toestemming om vuurwerk af te steken. De burgemeester ziet geen mogelijkheid om in zijn gemeente uitzonderingen toe te staan. Er is te weinig tijd om dit zorgvuldig en veilig te organiseren, zegt hij. En er zijn te veel onduidelijkheden over aansprakelijkheid. De gemeente onderzoekt welke andere mogelijkheden er zijn om oud en nieuw dit jaar feestelijk te vieren. Net als Dalfsen verleent ook de gemeente Ommen geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Het landelijke vuurwerkverbod dat sinds 1 augustus van kracht is, biedt die mogelijkheid wel. Maar het gemeentebestuur vindt ook de voorbereidingstijd te kort.

0: Hij is alweer weg.
1: Ja, met ons. Nee, okay. niet met ons, want wij zijn er nog.
0: Oké.
2: Okay. Van Streek in de Kijker.
1: Mensen met een arbeidsbeperking kunnen 15 oktober aanschuiven bij een koffietafel in de kern in Ommen om ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ervaringsdeskundige Martina den Otter van Samen Veerkrachtig, die begeleidt de gesprekken. En goedenavond Martina, welkom in de uitzending.
3: Hallo, goedenavond, dankjewel.
1: Ja, dus 15 oktober is er een koffietafel voor mensen met een arbeidsbeperking. Welke onderwerpen komen daar aan de orde?
3: Naast dat zeg maar lotgenotencontact is, krijgen we ook veel mensen die in het tweede jaar ziektewet zitten of daar bijna ingaan, die veel vragen hebben over wat moet ik meenemen bij een keuring bij het UWV? Hoe vul ik mijn dagen in? Wat als ik gedeeltelijk afgekeurd word? Hoe vind ik dan toch een baan met mijn beperkingen? En er zijn ook mensen die zijn al een paar jaar afgekeurd en die vinden het lastig om een dagindeling te vinden op het werk, daarbuiten. Dus ja, eigenlijk zo. Dus het is heel divers wat we hebben van mensen die niet meer werken tot mensen die nog volop in het arbeidsproces staan.
1: Ja, want het is voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat kunnen we daaronder verstaan, een arbeidsbeperking?
3: Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen ik ben gedeeltelijk afgekeurd. Dus ik kan het werk wat ik deed niet meer doen, maar met enige aanpassingen lukt dat wel. Het zij part-time, het zij fulltime. En dat zijn ook mensen die zeggen ik kan om wat voor reden dan ook niet meer werken of tijdelijk niet meer werken. Die mogen bijvoorbeeld van het UWV dan 2 jaar thuis blijven om aan hun herstel te werken. Het zij door een revalidatie, het zij door psychische begeleiding, zeg maar. En het zijn ook mensen voor wie er gewoon geen mogelijkheden meer zijn om te werken. Maar die mogen dan wel vrijwilligerswerk gaan doen.
0: Maar het is wel zo dat het UWV er altijd tussen moet zitten als een, zal ik maar zeggen, wettelijke basis dat je deze mensen mag helpen.
3: Ja, als je vrijwilligerswerk zeg maar gaat doen, dat wil het UWV graag dat je dat meldt. Omdat ze dan ook met jou gaan kijken, is het geen betaalde functie. Hè? Want anders zou natuurlijk het doel zijn dat jij een gedeelte van je uitkering zelf kunt verdienen. De mensen zeg maar die wij helpen zo van joh, wat moet je meenemen naar het UWV? Dat zijn met name de mensen die vinden het bijvoorbeeld heel erg lastig om de website te begrijpen. Het is natuurlijk best een ingewikkelde materie qua wetgeving. De wet poortwachter, spoor 1, spoor 2. Nou, dat vinden mensen lastig. Vooral als jij niet geboren bent in Nederland en je hebt een taalbarrière. Dan is het gewoon heel fijn dat je bij de koffietafels gewoon even met het elkaar daarover kan hebben. Van wat zijn de ervaringen van andere mensen?
0: Ja, het is wel jammer eigenlijk dat die taal eigenlijk er niet bij hoort. Hè? Stel dat je helemaal goed bent overal in, maar je spreekt de taal niet goed. Dan heb je toch een beperking. Hoe moet ik dat zien dan?
3: Nou, wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat mensen qua begripskennis uitvallen en daar heel veel stressklachten van krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld een baan hebt in Nederland. Jij kan dat prima Engelstalig doen op je werk. Maar daar komen heel veel regeltjes bij kijken waar je niet mee gewend bent. Daar krijgen mensen stress van. En daar kunnen mensen om uitvallen.
1: Ja, dat is duidelijk. Jij bent van de Samen Veerkrachtig. Samen Veerkrachtig die organiseert dus ook deze koffietafel. Kan jij vertellen wat Samen Veerkrachtig is?
3: Ja, Samen Veerkrachtig is een non-profit stichting, dus wij werken met allemaal vrijwilligers. En wij organiseren koffietafels door het hele land. We hebben 12 locaties. Het doel daarvan is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de financiën geen belemmering hoeven zijn. Dus de koffietafels zijn gratis. Je kunt je opgeven via onze website www.veerkrachtig.nl. En mensen krijgen 25 cent per kilometer vergoeding. En dat maken we ook altijd binnen 1,5 week af.

0: gebeurt, om wat voor reden dan ook. En die missen het sparren met lotgenoten. Eigenlijk daar is het uit ontstaan. Een stel vrijwilligers die bij NV Schade werkten, die gingen koffietafels opzetten. En van lieverlee kwamen er steeds meer mensen bij en gingen er weer andere mensen weg. En eigenlijk zo zijn wij begonnen. En het Oranje Fonds is een hele grote sponsor voor ons initiatief.
1: En jullie zijn een stichting, neem ik aan.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus en halen jullie financiën uit? Wat voor bronnen komen die dan?
0: Nou, we hebben dus NV Schade, we hebben het Oranje Fonds, we hebben nu alle gemeentes waar wij zijn, zeg maar, aangeschreven. Of zij ons misschien een gedeelte willen sponsoren. Want ja, een beetje koffietafel kost toch al gauw 150, 200 euro, zeg maar, met zaalhuur.
1: Ja, ja, ja, ik ken de tarieven een beetje, ja.
0: Ja, dus, en we hebben meerdere kleine sponsors, die staan ook op onze website vermeld.
2: Ja, nou ben je dus zelf ervaringsdeskundige op het gebied van arbeidsbeperking. Wil jij daarover vertellen?
0: Ja hoor, dat wil ik best wel. Ik heb een historie waarbij ik een hele slechte armfunctie heb. Nou, in Nederland werken zonder armfunctie, dat is best wel heel erg lastig. En heel veel schade na een dubbele nekhernia, waar ik in de COVID-periode veel te lang in het ziekenhuis mee heb doorgewerkt. Ik ben een verpleegkundig specialist. En daar ben ik eigenlijk mee uitgevallen. Alleen ik werk nog wel. Alleen het kost me gewoon heel veel moeite en ik doe het part-time.
2: Ja, en daar kun je natuurlijk ook over spreken tijdens zo'n koffietafel. Hoe je dit dan oplossen. Ja, dit is natuurlijk wel een oplossing, maar het is natuurlijk niet helemaal dingen. Maar ben jij zelf ook tegen dingen aangelopen? Wat je op dat moment eigenlijk niet helemaal begreep? Of ging dat bij jou allemaal wel soepeltjes, zeg maar?
0: Nee, bij mij ging het eigenlijk heel soepel. Want ik heb een verkorte IVA-uitkering toen de tijd gekregen. Dus en in de COVID-periode was er geen wachtlijst. Die is op dit moment 17 maanden. Dus dat is voor mensen heel stressvol. Dan zit je al 3,5 jaar in de ziektewet voor je een keuring hebt. Dat was in mijn tijd niet. Ik was echt met een paar weken aan de beurt. En ik had gewoon, zeg maar, mijn zaakjes op orde. In die zin, ik had brieven van specialisten, van de huisarts, revalidatiecentra. Dus de verzekeringsarts konden mij heel makkelijk een oordeel vellen over wat kan ik wel, wat kan ik niet. En dat is natuurlijk ook een beetje het grijze gebied als iemand zich, zeg maar, langdurig ziek meldt met een burn-out. Hè, wat we nu ook zien, de cijfers. Jonge vrouwen hoger opgeleid met een burn-out. Dat is een toename van 40% tot 50% op dit moment. Dat is veel moeilijker te bewijzen in die zin van ja, is het langdurig, is het niet langdurig, wat heb je er al aan gedaan? En dat zijn een beetje de moeilijke dingen. Een gebroken been is natuurlijk heel makkelijk te begrijpen.
2: Ja, en zichtbaar natuurlijk. Ja.
1: Is het redelijk bekend, hoe noem je dat, publiek wat uit allerlei richtingen komt, uit alle kanten van de samenleving? Of heb je in de gaten van nou, dat stukje, die redden het kennelijk zelf wel, want die komen niet bij onze bijeenkomsten.
0: Nee, we hebben inderdaad een groep die we eigenlijk niet zien. En dat zijn de mensen die eigenlijk de wegen wel weten. Of zeg maar op tijd al geïnformeerd worden door een werkgever. Want een werkgever heeft natuurlijk ook een cruciale rol. Als jij een werkgever hebt die jou daarin niet goed begeleidt, of zelf de wet niet goed kent, dan blijft iemand ook wel zwemmen. En als je natuurlijk een bedrijfsarts hebt. Ik had bijvoorbeeld een bedrijfsarts die had bij het UWV gewerkt. Kijk, dan is het heel helder, heel duidelijk. Die weet wat hij in moet vullen en wanneer. Je gesprekken op tijd. En dan word je ontzorgd, omdat je al genoeg hebt aan jezelf.
1: Ja,
0: en
1: positieve verhalen hoor ik er weinig over, moet ik je bekennen.
0: Ja, ik heb hele positieve verhalen met UWV. Ik kan niet anders zeggen. Ja,
1: laten we die ook even noteren.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat is altijd heel fijn om te horen. Je had net al genoemd dat mensen zich wel even moeten opgeven voor de koffietafel. Zou je nog een keer willen noemen waar ze dat kunnen doen?
0: Ja, dat is op de website www.veerkrachtig.nl. En als je op de startpagina bent, dan krijg je al meteen een link of je lid wil worden van onze nieuwsbrief. Kun je mailadres achterlaten. En dan staan meteen de koffietafels als je naar beneden scrolt op een rij. En dan kom je vanzelf uit bij Ommen, 15 oktober, 11:30 tot 14:00 in Zalencentrum De Keer op de Bouwstraat 23.
1: Ja. Beetje rare tijd natuurlijk, maar het begint om 's morgens om een uur of 12.
2: Half twaalf. Ja.
1: Dat betekent dus dat je de lunch hebt. Hoe heb je daar iets voor geregeld dan?
0: Ja, dat is allemaal al geregeld en dat doen we bewust. Omdat mensen met een beperkte energie, die hebben 's ochtends vaak de tijd nodig om op te starten. En in de avond is het kwartje op.
2: Dat is een hele goede redenatie. Ik weet precies hoe dat, hoe dat voelt. Dankjewel Martina voor al deze informatie.

0: Ik hoop dat jullie heel veel mensen gaan bereiken met deze koffietafels en dat de wereld er weer een beetje mooier van wordt.
1: Ja, dat hoop ik ook. En enorm bedankt voor jullie tijd. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Fijne avond.
1: Fijne avond. Dag.

0: Stromae was dat met L'Enfer.
1: Regio Nieuws bij Van Streek.
2: Van de raadscommissie mogen de bouwplannen voor 3 woningen in Beerzen en een blok van 4 woningen in Vilsteren van start gaan. Volgens de gemeentelijke erfenconsulent komen het nieuwe erf met de 3 woningen in Beerzen als een eenheid over. Door onder andere de gekozen tuininrichting met veel groen en fruitbomen. Maar ook door voldoende openheid van het erf, zodat zichtlijnen behouden blijven. De bouw van een blok van 4 woningen op een onbebouwde locatie in Vilsteren heeft als doel om Ommenaren de mogelijkheid te bieden in Ommen of een van de kernen te blijven wonen. En daarbij wordt specifiek ingezet op het vergroten van de kansen voor starters en ouderen op de woningmarkt.
0: Dinsdagmiddag 6 oktober wordt in het gemeentehuis in Van Dalsen het allereerste zelfs jaarboek Noordwest Overijssel gepresenteerd. Het nieuwe jaarboek staat vol met bijzondere en boeiende verhalen over de geschiedenis, het landschap en de mensen in deze streek. Vorig jaar al ging een 6 leden tellende redactie met leden uit onder meer Raalte en Lemelerveld aan de slag. Het jaarboek Noordwest Overijssel moet een jaarlijkse publicatie worden. En dat is dan naar het voorbeeld van het jaarboek Twente dat al 64 jaar populair is. Ook wordt gehoopt dat bijzondere verhalen van bijvoorbeeld historische verenigingen, nu alleen nog met een lokaal bereik, in de volgende jaarboeken een goede plek kunnen verwerven.
2: Leefbaar Stegerveld houdt op woensdagavond 30 september in de Kleine Wolf in Stegeren een informatiebijeenkomst over de plannen voor grootschalige windturbines in het gebied rondom het Stegerveld. Het gaat dan om de plannen in het gebied van de leefomgeving rondom het Stegerveld, de leefomgeving van de inwoners. Het project Windpark Ondersloot is een van de projectvoorstellen die de provincie heeft geselecteerd.

0: geselecteerd voor verdere uitwerking. Het draait hier om de bouw van 4 windturbines met een maximale tiphoogte van 280 meter. Aanzienlijk hoger dan de circa 10 meter van de bestaande turbines van het nabijgelegen windpark De Veenwieken. De plannen leiden tot veel onrust onder omwonenden in het gebied.
1: In de nieuwe emancipatienota 2027-2030 van de Rijksoverheid staat dat het programma Regenboogsteden tot en met 2029 wordt voortgezet, geïntensiveerd en uitgebreid. Ook stelt het Rijk per gemeente meer geld beschikbaar en komt er ruimte voor nieuwe gemeenten om deel te nemen. De Nederlandse provincies zijn er blij mee. Hiermee geeft het Rijk volgens hen invulling aan belangrijke punten uit die gezamenlijke boodschap, zoals meer acceptatie, veiligheid en gelijke kansen voor LHBTIQA+ personen. De voortzetting van het landelijk beleid biedt voor ruimte om regionale netwerken en initiatieven op het gebied van onder andere onderwijs, welzijn, veiligheid en zichtbaarheid verder te bouwen en ons land wat inclusiever en veiliger te maken, waarvan akte.
0: Het besluit van Arriva om geen boetes meer te geven aan agressieve en niet betalende reizigers, omdat medewerkers zich niet meer veilig genoeg voelen, heeft gezorgd voor verontwaardiging bij reizigers en reizigersorganisatie Rover. Vervoerder Arriva stelt dat de overlast en agressie op de lijn Emmen-Zwolle sterk samenhangen met veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Rover eist dat het Rijk geld voor oplossingen beschikbaar stelt. En ook wijst Rover op de aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin het kabinet wordt opgeroepen om, samen met Arriva, zwartrijders van en naar Ter Apel na 2 overtredingen een strikt reisverbod op te leggen. Rover wil dat deze maatregel nu snel op het spoor wordt toegepast.

0: We draaien er nog één plaatje achteraan en dan hoop ik dat we het interview kunnen
1: doen. Wacht even, ik heb een telefoontje.
0: Oh, een telefoon. Even wacht kijken. Even, ja. Dan heb ik nog niks gezegd.
1: RTV 4 Astrid. Hi Ian. We zetten je even in de vork en dan doen we een introductietje en dan gaan we al beginnen. Ja? Oké.
0: We gaan beginnen. We gaan nu echt beginnen.
2: Van Streek in de Kijker.
1: Ja, jongeren uit de gemeente, de hele gemeente Dalfsen, kunnen op vrijdag 9 oktober in teams tegen elkaar opnemen. Tijdens sportieve en uitdagende opdrachten op het terrein van Hiawatha en Dalfsen. Zo ontmoeten ze nieuwe mensen, werken ze samen aan uitdagende opdrachten en ontdekken de talenten van zichzelf en van anderen. Saamwelzijn organiseert deze middag en een van de begeleiders, jongerenwerker Ian Vlierman, die hebben we aan de lijn. Hi Ian.
3: Hoi, goedenavond.
1: Alles goed?
3: Zeker, zeker. Met jullie ook?
1: Ja, zeker. We zijn lekker bezig vanavond. De battle.
3: De battle, ja.
1: De battle. Waarom organiseren jullie deze?
3: Nou, wij waren als jongerenwerk al een tijdje op zoek naar een gemeentebrede activiteit. Zodat we met alle jongerenwerkers voor de hele gemeente en onze doelgroep een leuke activiteit konden organiseren. En de gemeente Dalfsen die bestaat 25 jaar en gaf daarvoor de subsidies weg. Dus wij dachten van die kans maken wij mooi gebruik om samen met Hiawatha wat te organiseren op hun terrein voor een grote groep jongeren.
1: Ja, je zegt al gemeentebreed, dus dat is eigenlijk jongeren uit alle kernen van de hele gemeente, toch?
3: Klopt, Oud-Leuzen, Hoornoors, Nieuw-Leuzen, Dalfsen en Limbeleveld.
1: Ja.
3: Alles wat onder de gemeente Dalfsen valt. Want wij zijn als Saamwelzijn in heel de gemeente Dalfsen ook bereikbaar en inzetbaar. Dus vandaar dat we dachten, we organiseren een keer kernoverstijgend, noemen wij dat dan zelf. Dus vanuit alle dorpen omliggend ook een keer voor iets voor iedereen.
0: En iedereen voelt zich dan ook Dalfsenaar inmiddels? Of gaat dat worden? Dragen jullie daaraan toe bij?
3: Aan het gevoel van Dalfsenaar?
0: Ja, van Dalfsenaar te zijn. Van de gemeente.
3: Ja, er zit nog wel wat verdeeldheid in de kern, hoor.
0: Vertel.
1: Dat blijft denk ik ook wel.
3: Dat blijft ook. Dat is echt een Dalfsenaar, noemen ze zich denk ik niet. Ik denk dat, dat de mensen uit Nieuw-Leuzen zich niet snel een Dalfsenaar precies zullen noemen. Maar het zou wel mooi zijn en leuk zijn als zoveel mogelijk jongeren aansluiten op die dag. Om ook inderdaad een keer wat andere jongeren te ontmoeten vanuit andere dorpen.
1: Ja, zo is het wel. Je zegt zelf, het is natuurlijk voor jongeren. Over welke leeftijden hebben we het dan?
3: Vanaf klas 1 tot en met 23 jaar.
1: Nou, dat is een mooie brede groep.
3: Ja,
1: dus, en wat kunnen ze verwachten? We hebben al, ik heb net al gelezen, sportieve uitdagende opdrachten. Maar kan je een beetje het tipje van de sluier oplichten?
3: Ja, zeker. Ja, op onze site staat ook meer informatie, www.saamwelzijn.nl. En daar staan eigenlijk alle opdrachten ook al een beetje uitgeschreven, wat je kunt verwachten. Het zijn vooral samenwerkingsopdrachten. Maar ook opdrachten waarin je punten kunt verdienen, zoals handboogschieten. Dus ook samen een kickbike-estafette. Dus wie als eerste over de finish komt. Ook dat een estafette door middel van kano's. En evenwichtsuitdagingen en puzzeltjes die ze moeten oplossen. Dus het loopt een leuke middag te worden.
1: Ja, zeker. En de jongeren die zijn in teams. En die nemen het in teams tegen elkaar op. Moeten ze zich als team opgeven of worden de teams door jullie gemaakt?
3: Nee, je geeft je individueel op, maar je kunt wel namen toevoegen met wie je eventueel zou of die kant op gaat komen, zeg maar. En dan kunnen wij kijken van, hoe kunnen we die team zo leuk mogelijk voor iedereen indelen? Maar de teams zijn wel van zo'n grootte dat je 100% ook met jongeren vanuit andere dorpen in een team komt.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel het leukste.
0: Teammix is natuurlijk wel belangrijk om te kijken of die mensen met elkaar nog in contact kunnen komen. Dat doen ze normaal natuurlijk nooit als de een in Nieuw-Leuzen woont en de ander in Hoornhorst.
3: Ja, het ontmoeten van andere jongeren, dat is het hoofddoel. En dat op een leuke manier. En het is net voor de herfstvakantie. Dus dan kunnen ze mooi de herfstvakantie zo inluiden op die manier in Dalfsen.
1: Ja, dat is ook mooi. Jullie hebben dus gekozen als locatie voor Hiawatha. Speciale reden waarom jullie daarvoor gekozen hebben? Of?
3: Nee, niet per se. Maar we kwamen gewoon met Hiawatha erover in gesprek. En toen was het eigenlijk al snel goed. Dus we dachten, dit moeten we ook gewoon doen. Omdat het ook lekker actief is. Zij ons erbij mee wilden helpen en mee wilden denken. Dus hebben we het samen met de gemeente Dalfsen en wij als Saam en Hiawatha zo opgezet.
1: Ja, ja, ik wil zeggen, je hebt er natuurlijk heel veel. Je hebt er al heel veel dingen om te doen natuurlijk.
3: Ja, dus dat is een mooie locatie. En ja. Ze hebben al vaak leuke plannen liggen. Nou, nu kunnen we op deze manier het een en ander aanpassen om het ook nog passend te maken voor zoveel mogelijk jongeren in die leeftijdsgroep waarvoor het is. En qua vervoer, daar hebben we ook nog mee gedacht. Want als het te lastig is om zelf met de fiets die kant op te komen, dan denken we ook mee met een bus bijvoorbeeld. Dus de buurtbus maken we gebruik van vanuit Nieuw-Leuzen en vanuit Lemelenveld. Daar zal dan ook een jongerenwerker bij in opstappen. En die kosten die zijn dan voor ons.
1: Dus, ja, dat is hartstikke mooi. Ja, vanuit Dalfsen kunnen de mensen natuurlijk op de fiets. Honorst, heeft Honorst geen buurtbus?
3: Honorst heeft geen buurtbus, maar wij hebben daar vanuit daar een auto, mocht het mogelijk zijn.
0: Maar daar wonen veel mensen met auto's, heb ik begrepen. Maar dat is weer wat anders. Ja.
1: Ja, nee, maar ik wil zeggen, dat is wel fijn dat het ook vanuit daar geregeld is. Dus,
3: ja, de meeste mensen kunnen vaak wel op eigen vervoer die kant opkomen. Maar er zijn toch altijd een aantal die het lastig vinden. En we willen het wel bereikbaar houden voor iedereen. Dus hebben we over alles nagedacht.
0: We hebben het over jongeren. We hebben het eigenlijk over gehad, over hun leeftijd.
1: Ja, ja. Eerste klas, middelbaar onderwijs, tot 23.
0: De ouder mag niet, hè?
3: Vanuit jongeren zelf is ook groep 7 en 8. Dus dat is ook nog vanaf 10. Alleen die hebben we dit keer er niet bij gedaan. Omdat daar al heel veel voor wordt georganiseerd rondom het 25-jarig bestaan.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ik wil zeggen, jullie hebben dan ook gekozen tot 23 jaar. Dat is best eigenlijk wel een ruime leeftijd.
3: Ja, zeker. Dat is ook de leeftijd die wij zelf binnen het jongerenwerk hebben, van 10 tot en met 23. Dus wij dachten, nou, het is ook leuk dat zij ons een keer leren kennen. Want we hopen ook op nieuwe jongeren, die wij nog niet hebben gesproken, dat ze kennis kunnen maken met het jongerenwerk. En wij zijn er voor jongeren tot en met 23. Dus dachten we, waarom zullen we dan een doelgroep daarvan uitsluiten?
1: Ja, nee, dat is een hele logische gedachte.
0: Als het nou slaagt, dan gaan we een beetje vanuit, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Gaan jullie dan denken van, we gaan nog eens een keertje achteroverleunen om te kijken of we niet weer wat geld kunnen lospeuzelen. Laten we zeggen over 5 jaar, vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Van, dat we dat nog eens doen. En misschien ben jij er nog steeds jongerenwerker, hoewel, misschien ben je daar wel niet meer aan doen, maar andere dingen, maar je collega's bijvoorbeeld.
3: Ja, je weet het nooit, Ja, nee, gemeente Breda, ja, we vinden het is eigenlijk een beetje een test of het wat is, of mensen erop afkomen, of het leuk is om het inderdaad vaker in te zetten. Want wij vinden het in ieder geval als jongerenwerkers wel leuk om met het hele team wat te organiseren voor alle jongeren in de hele gemeente. Maar we moeten natuurlijk ook hopen dat de jongeren daar zelf ook zo over denken.
0: Ja, maak je ook een beetje reclame via die kanalen die zij bekijken? Want dit beluisteren ze absoluut niet. Maar misschien hun ouders, die kunnen ze dat nog een klein beetje aanmoedigen. Om eens te kijken bij jullie. Ja.
3: Alle hulp is welkom. Ja, nee, we proberen ze inderdaad te bereiken via onze normale kanaal. Onze eigen socials, WhatsApp kanalen, Snapchat. Maar ook het flyeren in het dorp zelf en op scholen. Dus we zijn overal geweest waar zij ook komen. Voetbalclubs. Dus als het goed is, hebben we er alles aan gedaan straks om in ieder geval het zichtbaar te maken voor iedereen.
0: Nou, laten we hopen op een groot feest eigenlijk. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is
0: gewoon een feest dat mensen met elkaar dat doen.
1: Ja, in een contact met elkaar komen. Ja. Je moet je natuurlijk wel even aanmelden. Dat, als jongeren zijnde. Hoe kunnen zij dat doen? Onze Hollanders willen natuurlijk altijd weten of de kosten aan verbonden zijn. Maar volgens mij had je al gezegd dat dat niet zo is. Maar hoe kunnen de jongeren zich aanmelden?
3: Nou, ze kunnen zich kosteloos aanmelden via onze site www.saamwelzijn.nl. En daar spreekt het eigenlijk voor zich. Je komt het vrij snel tegen. Doe mee aan de battle, staat er wel. En daar staat alle informatie en een aanmeldlijst met wat informatie die je dan even moet invullen.
0: Dat is wel op een computer, maar het kan ook op je telefoon, hè?
3: Kan allebei.
0: Ja.
1: Nou, dat is heel mooi. En daar kun je ook aangeven of je gebruik wil maken van de vervoersoptie en zo.
3: Klopt. En als er andere dingen zijn waar we over mee moeten denken, er staan ook contactgegevens. Dus bel of app gerust, dan neem even contact met je op. En denk we gaan.
1: Volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Ian, heel veel succes en vooral heel veel plezier de 9e oktober met de battle. En als jullie het over een paar jaar nog een keer doen, dan komen we gewoon weer gezellig informatie vragen.
3: Nou, top. Hartstikke bedankt, hè.
1: Ja, is goed. Zelfde. Doeg.
3: Doei.

0: Ik dacht eerst dat het een Amerikaanse te maken had. Maar nee.
1: Het is gewoon onze ronde.
0: Roepen ze daar om de havenklap. Maar dit was echt onze eigen ronde.
2: Regio nieuws bij Van Streek.
3: Niet iedereen kan volop meedoen aan het verenigingsleven, school of werk. Want soms zit een kind al langere tijd noodgedwongen thuis van school. Kampt een jongere met mentale uitdagingen. Of zit een volwassene door ziekte of een moeilijke periode veel binnen. De gemeente Dalfsen wil deze inwoners laten weten dat ze er ook bij horen en niet worden vergeten. Tijdens de week van de toegankelijkheid van 5 tot en met 11 oktober gaat wethouder Jan Uitslag op pad om een aantal van hen thuis op te zoeken. Voor een luisterend oor, een goed gesprek en om een hart onder de riem te steken. Ik kijk er naar uit, zegt hij, om verhalen te horen, ervaringen te delen en vooral om even tijd te maken voor elkaar.
0: Het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg 24 in Ommen worden, als het aan de eigenaar ligt, gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 6 woningen. De gemeente gaat daarin mee, maar er moet nog wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Inmiddels heeft het oversticht positief geadviseerd over het verzoek. De eigenaar moet omwonenden informeren over de plannen en ze krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken. De plek heeft een archeologische verwachtingswaarde. Het houdt in dat archeologisch bodemonderzoek moet worden uitgevoerd voordat de plannen kunnen worden gerealiseerd. Er zijn dus nogal wat haken en ogen. En ook moet nog trouwens de bestemming worden aangepast. Want het is nu nog voor een garage en het moet voor woningen worden natuurlijk. Nou ja, het heet dan anders tegenwoordig, maar goed. Het duurt een tijdje en tot die tijd, daar moet ik wel bij zeggen, blijft de locatie in gebruik. En dan wel als autogarage en tankstation.
3: De voorbereiding van hun 5000 kilometer lange roeitocht over de oceaan in december is in volle gang. Maar zaterdag 3 oktober gaat het tempo van de Grannies on Waves even omlaag. Want dan rollen de 3 dames samen met yoga-docente Monique Klossen de yogamat uit voor de Yoga Benefietdag in de Trefkoele Plus. Monique ondersteunt de Grannies bij de voorbereidingen. Wij trainen natuurlijk heel veel op kracht en conditie, zeggen de dames. Maar op de oceaan hebben we minstens zoveel aan balans, flexibiliteit en het vermogen om rustig te blijven ademen.
0: Niet schrikken dus.
3: Nee, zeker niet. De opbrengst van de Yoga Benefiet Dag in de Trefkoele Plus, die draagt bij aan de missie van de Grannies. Geld bij elkaar roeien voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.
0: Voor een nieuw veld heeft de Mixed Hockey Club Ommen gekozen voor een zogenaamd dry field. De club speelt tot nu toe op een traditioneel zandveld. De meeste Nederlandse hobbyclubs, of hockeyclubs moet ik zeggen, hebben tegenwoordig een waterveld. De grasmatten worden dan vlak voor en tijdens de wedstrijden drijfnat gesproeid, zodat de sport sneller, daar moet de sport dus sneller maken en schaafwonden voorkomen. Maar per keer is dat zo'n 6.000 tot 10.000 liter water. Dat is wel heel veel, hè? Nou, de club vindt dat ook. Dus die vindt het niet meer verantwoord om water te sproeien, terwijl boeren naast hen in droge perioden een sproeiverbod hebben. En mede daardoor hebben ze gekozen voor een dry field. En dat veld heeft geen water nodig, maar wel geeft dan wel het speelcomfort van een waterveld. Aanstaande zondag, de hockeyclub is in Westbroek, hè, wordt het veld officieel geopend. Dus je kunt er naartoe een kopje koffie drinken en misschien wel een balletje tikken.
3: Even proberen. Hè? Een sportevenement dat vastloopt in procedures. Een dorpsfeest dat verdrinkt in papierwerk. Een vrijwilligersorganisatie die meer tijd kwijt is aan verantwoording dan aan haar maatschappelijke bijdrage. Veel medewerkers van gemeente en de provincie herkennen deze situaties uit de dagelijkse praktijk. Provincie Overijssel en Vrijwilligerswerk NL zijn daarom gestart met de leercirkel Minder Regeldruk. In deze leercirkel brengen ze in kaart waar vrijwilligersorganisaties in de praktijk tegenaan lopen. En daarbij zijn praktijkervaringen en inzichten uit het dagelijks werk onmisbaar. Samen gaan ze verkennen hoe ze regeldruk kunnen verminderen en meer ruimte kunnen creëren voor vrijwilligersinitiatieven.

0: L mag ik hem dan noemen, maar ja. El Capone. Nee, toch?
1: Nee, laat
0: Paul Simon was dat. En het was een fantastisch album wat hij toen gemaakt heeft met heel veel Afrikaanse artiesten.
1: Ja, ja, op. Ik vond het
0: dit
1: zo
0: is,
1: mooi.
0: Dit was
1: album.
0: Echt een geheide hit. En ja. You Can Call Me Al was Paul Simon. Hij leeft gelukkig nog. Hè?
1: Ja, ja.
0: Allebei. Garfunkel ook, maar die is een oude maatje. Dus ja, het blijft goede muziek in mijn optiek.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat maken ze niet meer tegenwoordig.
0: Nee, maken ze niet meer. Nee. En wij gaan er vandoor.
1: Ja, ja zeker.
0: Dat moet wel.
1: Want het is alweer het einde van Streek. Naast perspublicaties waren onze nieuwsbronnen deze week onder andere de Stentor, Vechtdal Centraal, RTV Oost, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
0: Ja, en Van Streek werd gemaakt. Wel.
1: Ja, het is
0: door Astrid
1: gemaakt.
0: Jutte en Rob Niva, zeker.
1: Ja, nou ja.
0: Wat mij betreft tot volgende week. Jij bent er even niet.
1: Ik ben er even niet. Ik ga even lekker op vakantie.
0: Ja, het is niet anders. Ik moet het alleen doen.
1: Ja,
0: ik ga er proberen een volledig programma van te maken. Maar neemt u op de voorbaat al niet kwalijk dat het dan misschien wat anders klinkt dan nu. Maar goed, voor nu.
1: Tot
0: prettige avond, prettig weekend. Tot volgende week. Dag.
2: Van Streek. RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
4: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
3: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
5: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
3: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet? Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Dit is RTV 4.
11: Listen up.
10: Ja, het is weer vrijdag en wat was het een spitsuur. Oh, de afgelopen uren, zo. Maar we zijn er weer.

0: Zo, hè. We zijn begonnen met Alex Warren en Emerald Eyes. En ja, zijn er weer.
1: Ja. Marian
2: en Eline.
3: RTV 4.
0: Zo.
1: Hartstikke idee.
0: Het is 25 september 2026. Het is 6:00 over de klok van 8. En we zijn weer compleet.
1: Zeker weten.
0: Je bent weer terug op Nederlandse bodem. Jullie zijn weer terug op Nederlandse bodem.
1: Ja.
0: Na een emotionele 2 weken, denk ik.
1: Zo.
0: Ja, hè? Het was even wel een dingetje.
1: Ja.
0: Dus ook namens deze kant gecondoleerd.
1: Dankjewel.
0: Allebei.
1: Kijk. Ik wil het even een mooie hanger laten zien. Daar staat de naam en de geboortedatum en sterfdatum. Ons schoon erop. Nou ja, zijn moeder natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus nu is ze altijd een beetje bij hem.
0: Dus ja, jullie waren even afgereisd. Het valt allemaal niet mee. En al helemaal omdat het natuurlijk niet naast de deur is, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Maar ja, afscheid kan je maar 1 keer doen.
0: Ja, en dan moet je het goed doen.
1: Moet je het goed doen, zeker bij zo'n belangrijk persoon in je leven.
0: 100%. Dus. Oké.
1: Nou.
0: Zo. We hebben natuurlijk dit uur voor je klaarstaan als luisteraar. Uiteraard een re-entry.
1: Oh.
0: Ja, we hebben een re-entry weer, eindelijk. Geen listen-up, maar een re-entry. Vorige week, ja echt, Eline, je gaat het niet geloven. Ik had vorige week... moet toch even wel weer spieken. Taylor Swift.
1: Oh.
0: Nee. Oh, oh, nou lieg ik. Oh, wacht even.
1: Liegen, dat kan niet.
0: Nee. Ik kan hem zo 1, 2, 3 niet weer terugvinden. Maar dat was echt een spliksplint nieuw album. Ik ga hem zo toch even opzoeken. Daar hou je van mij verschuldigd. En we hebben natuurlijk de coverplaat van deze week. En welke dat is, ja, dan moet je blijven luisteren. We gaan snel verder. En we hebben er vandaag ontzettend van kunnen genieten. Dus we bouwen dat nog even verder, ondanks dat het donker is al. Maar aankomende week wordt het gewoon weer lekker 26, 27 graden. Dus dacht ik, Hugo and Topic en Arish en Decom. Dit is Moving to the Sun.

0: Ja, Aitch en Ring My Bell. Ja, en als je de originele wil horen, dan moet je zaterdagochtends even tussen 9 en 12 luisteren. Want dan hoor je de origineel misschien een keer voorbij komen.
1: Ja, ja, bij Music Memories gaat hij vast en zeker voorbij komen.
0: Ik ongetwijfeld. En als je nou zit te luisteren, dan denk je van jemig, wat is dit nou weer dan? Maar goed, de re-entry van deze week.
1: Ja.
0: We hebben het even opgezocht. Nou ja, Eline heeft het even opgezocht. Ik heb totaal geen credits hieraan.
1: Nou ja, jij hebt hem gezien dat Earrings van Malcolm Todd opnieuw is binnengekomen in de tipparade.
0: En er zal vast een reden achter zitten.
1: Ja, eigenlijk een hele cliché reden. Oh. Er wordt eigenlijk al gezegd, het is eigenlijk best wel opvallend hoog dat hij weer binnenkomt. Het grappige is ook dat hij in 2024 al is uitgekomen. Oh. Maar überhaupt pas dit jaar een hit werd. Toen heeft hij dus ook 11 weken in de tipparade gestaan, maar nooit die overstap naar de top 40 gemaakt.
0: Oh.
1: En ja, die cliché reden. Er zijn nu allerlei video's meegemaakt op
0: verrassend.
1: TikTok.
0: Ja. Ja, ja, ja, heel herkenbaar.
1: En nou ja, als mensen dat leuk vinden, dat herken je vanzelf wel. Dan wordt het nummer opgezocht en daar is hij echt mee op de streamingsdiensten echt naar boven geschoten. Is hij weer de tipparade binnengekomen. En wie weet gaat hij nu wel de overstap maken naar de Nederlandse top 40.
0: Ja, want hij is echt halverwege is hij binnengekomen, hè?
1: Nummer 8.
0: Nummer 8.
1: Ja.
0: Oh, dat is ook geen halverwege trouwens meer.
1: Nee, dat is
0: vrij hoog.
1: Ja, vrij hoog. Dus ja, nou ja, we gaan zien wat het gaat doen volgende week.
0: Mocht je willen weten, hij staat op het album Sweet Boy. Nou ja, de cover die verklapt al het een en ander waarom het album Sweet Boy heet. Voor de rest ga ik niks zeggen.
1: Dat mag je lekker zelf opzoeken.
0: Zo is dat. Nou, wij gaan hem maar draaien, denk ik. De re-entry van deze week.

0: worden we.
1: Ja, en inderdaad, nou, ik die eerste, echt gewoon dit, zeg maar. Ja, sorry.
2: Ik zag je reactie, ja. Ja, als je dat had kunnen zien, dan zag je echt van, oh ja.
1: Echt, dit was zo obvious, echt serieus. Oh my god.
2: Ja, als je een beetje op die, dat platform kijkt, social media platform, dan weet je meteen, dan heb je vast en zeker video's ermee gezien.
1: Ja, ik, tegenwoordig zijn er ook heel veel apps waarbij je hoe moet ik dat uitleggen, van die short drama's kunt kijken.
2: Ja.
1: En ook daar zijn heel veel nummers dat je echt denkt van, hier heb ik nog nooit van gehoord. Of dat je denkt van, hé, hey, deze klinkt normaal net iets anders, maar waar is deze ook weer van? En dan ga je hem inderdaad shazammen. En dan denk je, oh maar wacht eens even, dat is deze. En daar zitten ook een paar tracks tussen. Waarbij ik nog steeds een keer hoop dat iemand, want ja, heel veel songs daardoor zijn ook AI gegenereerd.
2: Ja.
1: Maar er zitten sommige songs tussen dat je echt denkt van, oké, die, waarom gaat nou niemand even die studio in en brengt dat nummer even uit? Want ik weet zeker dat die aan gaat slaan.
2: Ja, misschien heeft het met rechten te maken of zo, maar ja, zonde wel, hè?
1: Ja.
2: Want naar AI luisteren, ja, is allemaal leuk en aardig, maar dat is toch niet voor het echie.
1: Nee, dat is, nee, het is niet, het klinkt wel heel goed, maar je hoort wel inderdaad dat het AI is. Ja. En ik hoop dat dat nog heel lang duurt voordat dat in de muziekwereld ook zo gaat gebeuren.
2: Nou, echt.
1: Laat ons nog maar gewoon even fatsoenlijk op een drumstel en een gitaar rammen en dan.
2: Ja, tegenwoordig is natuurlijk al heel veel computerwerk, maar laat het nog computerwerk zijn en echte instrumenten en niet alleen maar AI.
1: Nou, dat. Precies zoals je het zegt. Zometeen hebben we uiteraard een nieuw release. En die valt 100% bij Eline in het straatje. En welke dat is, ja, dat hoor je straks. Maar eerst, Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: op verzoek. En deze moet je dan helemaal uit laten draaien.
1: Ja, helemaal waar. Even de ere van Gerda Theresia Sandra Cross.
0: Zo.
1: Dat haar naam herinnerd mag worden.
0: Zo is dat. Zo.
1: Ja, maak daar maar eens een overgang van, hè?
0: Ja. Zometeen hebben we de nieuwe release. Maar eerst hebben we ook een artiest die een ontiegelijk goede serie herdenkt.
1: Oké.
0: En hij heeft oranje haar en we hebben hem al vaker gedraaid.
1: Oh.
0: Ja, dit is American Town. We belong.

0: Ja, de Baseballs die waren ook ontzettend goed in covers, zo te horen. De nieuwe release van deze week.
1: Ja.
0: Die valt helemaal in jouw straatje.
1: Het is vooral, er zijn een paar nummers daar ook echt van. Die kan ik echt op repeat zetten gewoon.
0: En degene die we straks als oudje gaan draaien.
1: Dat is één daarvan.
0: Ja. Ja, dat klinkt heel gek. Maar die wordt dus ook gebruikt in echt op elk social media platform. Ter ere van GTA 5.
1: Oh, echt?
0: Ja, echt, serieus. Dat is dat nummer. Echt waar. Dat is een en al. Echt. Ongetwijfeld.
1: Nou ja, dan is die weer helemaal hip.
0: Ja. En ze hebben natuurlijk een nieuw album uitgebracht.
1: Ja.
0: En dan hebben we het natuurlijk over
1: M83. Alleen moet ik zeggen, ze zijn Frans. Dus misschien is het wel gewoon M... Wat is het? Quatre van trois. Niet de sterkste Frans sprekende persoon, maar... maar goed, laten we het op M83 houden, want dat is hoe ze internationaal bekend zijn.
0: En ook hun nieuwe album is Engels.
1: Ja.
0: Dus op zich...
1: Weet je, we blijven gewoon lekker in dat Engelse.
0: Zo is dat.
1: De nieuwe album heet I Wrote You a Letter.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb alleen het eerste nummer geluisterd van het nieuwe album.
1: Is dat ook meteen de single? Blister Sunrise?
0: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ik denk het wel. Ja, die staat, ja, dat is het eerste nummer op het album. Blister Sunrise.
0: Ja.
1: Want die single is uitgekomen al een aantal weken geleden op 4 september.
0: Ja, en als het goed is, vandaag ook nog.
1: Vandaag is het album uitgekomen.
0: Ze hebben geen tracks uitgebracht.
1: Ik zie niet dat er specifiek iets benoemd wordt. Want het hele album komt uit, dus meteen huppakee.
0: Ja.
1: Eén single en het album erachteraan.
0: Hats of lats.
1: Wist je trouwens een beetje waar M83 vandaan komt? Die naam.
0: Nee.
1: Is een verwijzing naar een sterrenstelsel. Die wordt letterlijk M83 genoemd. Of ook wel de Southern Pinwheel.
0: Nooit geweten, maar we zijn dankzij de geschiedenislerares Eline weer een stukje wijzer geworden. Op deze vrijdagavond.
1: Zeker.
0: We gaan dus sowieso Midnight City draaien.
1: Yes.
0: Want ja, dat is wel echt een van de tracks waarmee ze ontzettend bekend zijn geworden. En zeg het maar.
1: Nou, laten we voor die single gaan, Blister Sunrise.
0: Oké, nou, dan gaan we dat doen. De nieuwe release van deze week, M83.

0: Blister Sunrise M83. De nieuwe release van deze week. En Eline, nou, wat vind je ervan?
1: Ja, zo weer anders dan wat ze al eerder hebben uitgebracht, hè? Maar ja, toch past het wel bij
0: M83.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook wel echt, want daar staan ze wel onbekend, muziek waar je bij weg kan dromen.
1: Ja.
0: Dat is het, ja. Dat is het voornamelijk.
1: Absoluut.
0: Eline, we gaan even een heel eind terug in de tijd.
1: Oh, oké.
0: Ja, want, ja, nou komt ie. Ken jij deze track nog? Zegt hij het iets?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Maar als je mijn titel gaat vragen, dan ga ik geen geld op inzetten.
0: En als ik zeg, ik ben een vogel?
1: You're beautiful, and that's for sure. Dan maak je me heel erg in de war als je over vogels praat.
0: Dit is namelijk Nelly Furtado met I'm Like a Bird.
1: Oh.
0: En dan even niet schrikken, deze kwam uit in 2000.
1: Zo.
0: Deze is al 26 jaar oud.
1: Jemig.
0: Ja. Maar goed, als je dus deze kent. Wat dacht je dan van deze? Dit is van Landscape en John Adams. Dit is I'm a Like a Bird.

0: Ja, dit was weer precies zo'nzelfde kwestie, hè? Wat ga je doen? Ja,
1: ja, ja. Ik,
0: oeps. Ja, hè. Maar even terug te komen op de nieuwe release. M83 was niet de enige die met een nieuw album kwam.
1: Oh, nee.
0: Nee. Want Taylor Swift, hoorde ik vanmorgen, deed het ook. En dit is haar nieuwe single. Dit is Patient Zero.

0: Ella Langley en Choose in Texas. En wij gaan plaatsmaken. Voor Jeffrey. Stil jij.
1: Zo.
0: Zometeen naar de klok van 9 uur hoor je hem uiteraard weer. Jeffrey Hoekman met Hoekman FM. En hij gaat je vermaken tot de klok van 11 uur. En wij zeggen tot volgende week. En we gaan eruit met een track. Nou ja, je hoort hem denk ik de aankomende 2 uur niet. Maar wel dat soort muziek. Dit zijn de Beach Boys met California Girls. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
9: Hey ja, en goed dat je er weer bij bent. Vanavond dus weer 2 uur Hoekman FM hier bij RTV 4. De nieuwe smaakmaker en de Hoekman FM Top 5 komen er nu voor je aan.
10: RTV 4.
11: Hij heeft wel altijd gelachen, man. De laatste jaren lacht je meer als vroeger.
1: Wij draaien wat jij leuk vindt.
11: Ja.

vond deze wel even heel toepasselijk, want ik kan alle hulp vanavond eigenlijk wel zo'n beetje van je gebruiken. Je hoorde Gila. En dan is het alweer 9:10. Leuk dat je erbij bent. Hoekman FM op de vrijdagavond. En ik bedoel, ik heb er wel weer zin in hoor. We gaan leuke platen in ieder geval voor je wegdraaien. Tenminste, dat probeer ik. Maar alle hulp die ik een beetje kan gebruiken, is dat ik eigenlijk een soort van lege playlist nog een beetje heb. Ja, ik kan er af en toe wat plaatjes inslepen. Maar ik zou het vanavond ook leuk vinden als jij zoiets hebt van, nou weet je wat Jeffrey, ik help je even. Ik zet er even wat muziek voor je in. Even via een berichtje natuurlijk, hè, want anders wordt dat inloggen doorgegeven. Sturen op ook wel zo'n grote puin op, krijg je dat allemaal weer. Maar laat maar even van je horen. Wat wil je vanavond op de radio horen? Misschien speciaal voor iemand. Het kan met een reden zijn. Het kan ook zonder reden. Misschien vind je een plaat zelf hartstikke leuk. Een plaat die ik waarschijnlijk wel heel erg leuk ga vinden, want ik moet hem ook nog steeds vaak horen. Maar dat hoor je zo meteen om 9:30. Dat is de smaakmaker. En ik vind het toch talent. Het komt uit Nederland en ik ga je er straks alles over vertellen. Je gaat hem ook horen. 2 keer zelfs. Om 10:30 gaan we hem ook nog een keertje doen. De smaakmaker. En 2 uur hebben we nog even de Hoekman FM top 5 voor je. De 5 populairste platen van dit moment. En dan moet je zeker weten ook even op de hoogte zijn. Want ja, als je daar niet over mee kan praten, ja, dan houdt het ook alweer op. Maar, de muziek, die staat in ieder geval wel voor je klaar. Ik heb deze alweer voor je. Daydream Believer. Dit zijn de Monkees. Oh.

Om het nog maar eens een keer heel duidelijk aan te geven dat ik het vanavond echt niet alleen kan. De dijk, en ik kan het dus helemaal niet alleen. Ik ben je nodig, Een beetje inbreng voor muziek, laat weten. En laat vooral ook even horen wat jij graag op de radio wil horen. Het mag natuurlijk gewoon met een reden dat je speciaal voor iemand dat wil draaien. Iets romantisch, weet je wel, dat is ook altijd leuk. Sommige kan dat ook wel hoor. It's only love, hè?

Kalimba, De Luna, Tony Esposito. Ja, daar krijg je toch wel weer je warme gevoelens van. En trouwens, dat was ook leuk vanmiddag. Ik zat ook even naar de radio te luisteren. En om 5 uur dan begint altijd Thank God It's Friday. En het bleek dat de jongens aardig werden verrast in de studio. Het was namelijk zo een 5-jarige jubileum. En dat had hij ook online gedeeld, zodat andere mensen er dus ook vanaf wisten. En was er in 1 keer taart en heel veel visite in de studio. En dat zijn toch leuke dingen, hè? 5 jaar op de radio, dus ook bij deze de felicitaties richting de jongens van Thank God It's Friday. Maar er was ook nog iets anders vandaag. En dat bericht kwam bij mij dus wat later binnen, dat het afgelopen week dus is gebeurd. En dat is een collega van ons hier bij RTV4, voorheen Omroep Noos was het. En daar heeft hij jarenlang radio gemaakt. Patrick Roos heb ik het over. En die presenteerde altijd Dutch Blues Radio. En dat heeft hij jaren gedaan. Zolang als ik eigenlijk mezelf kan herinneren dat ik bij de Omroep zit, heeft hij dat programma eigenlijk altijd wel gedaan. En het was een, hij stond niet heel erg op de voorgrond. Hij liep hier niet elke dag de deuren plat, maar als je hem nodig was en je stuurde hem een berichtje, dan kreeg je altijd netjes een berichtje terug. Alles ging in goed overleg en dat is eigenlijk de Patrick die ik een beetje ken. En die is dus afgelopen week een tragisch ongeval, is dat om het leven gekomen. En dat zijn dingen, dat zet je toch even weer met 2 benen op de grond, dat je denkt, bah, jeetje, zo'n fantastische man eigenlijk. Ontzettend veel passie voor zijn vak en voor zijn programma wat hij hier had bij de lokale omroep. Patrick, bedankt. Patrick Roos is 67 jaar geworden.

0: Ja, dat zijn toch altijd van die lastige dingen. Mensen ontkomen je. Je verliezen eigenlijk. En dan zal het uiteindelijk een ster aan de hemel worden. En als je daarnaar kijkt, dan kun je nog even de link leggen van, nou ja, ze zullen vast altijd nog een keertje meekijken. Ja, zo is het natuurlijk ook alweer. Wij gaan door met
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: We krijgen een weekend met nazomerweer. Al is er op zaterdag vooral in het midden- en noordoosten meer bewolking en lokaal valt er nog een spat. Zondag is er flink wat zon bij lokaal 25 graden. En na het weekend wordt het nog weer wat warmer.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smak.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een grappig ding. Deze jongen, Boaz heb ik het over, die komt gewoon uit Vraneker. Maar die maakt muziek alsof hij zijn leven lang in Amerika heeft gewoond. En alleen maar met country mensen eigenlijk is opgegroeid. Zo klinkt het een beetje, maar zijn stem, jongens, dat is Teddy Swims-achtig. Ja, ik wil hem er niet mee vergelijken. Misschien doe ik hem wel tekort, maar ja, luister zelf maar. En oordeel zelf maar even wat je van deze plaat vindt. Late Night Drive is deze week de smaakmaker. Straks om half elf hoor je hem voor de tweede keer, maar ik ben benieuwd naar jouw mening.

Goo Goo Dolls, Iris. Ja, ik vroeg aan het begin van de uitzending even van... jongens, ik ben jullie hulp een beetje nodig. En daar werd dankbaar gehoor aangegeven. Waaronder die plaat van Alicia Keys die hier voordraaide. En de American Pie kwam binnen. En Kelvin die kwam met deze van de Goo Goo Dolls en Iris. En hij zegt, Jeffrey... als er straks weer een top 400 bij RTV 4 zit aan te komen... dan weet ik zeker dat ik deze plaat eigenlijk op elk lijstje waar ik überhaupt op stem wel weer op 1 zet. Dus kleine spoiler alert, als ze dan weer straks de top 400 gaan presenteren met z'n allen hier bij RTV 4. En je ziet dan ook het lijstje van de DJ's. Nou, dan weet je in principe als Kelvin Punter even voorbij komt via een Instagram story... dat hij waarschijnlijk wel op 1 Goo Goo Dolls en Iris heeft staan. Ja. Nou ja, in ieder geval, ik kreeg nog een leuk berichtje binnen van... Even kijken, Sonja. En Sonja die had het over Journey. Don't Stop Believing is eigenlijk ook altijd wel een plaatje die op zo'n vrijdagavond er lekker bij past. En daar heeft ze gelijk in. Don't Stop Believing hoor je nu hier bij RTV 4. En dit is natuurlijk afkomstig van Journey. Just

Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen wel weten dat mensen die in de bouw werken, in ieder geval in de afwerkfase, stucadoors, schilders, dat die best wel vaak ook even een lampje gebruiken. Helemaal als je de donkere periode weer ingaat, dan heb je goed licht erbij nodig. Vandaag was ik bij een schilder in de woning. Ja, en ik zeg, nou, vanavond ga ik plaatjes draaien op de radio. Hij zegt, dat ben je niet. Ja, joh. Ik zeg, nou, dan zet ik de radio ook even aan. Ik zeg, nou, dat vind ik hartstikke leuk. En ga je dan ook een plaatje voor me draaien? Ik zeg, ja, dat denk ik wel. Dat zit er wel dik in. Als jij de radio aan hebt staan, dan ga ik een plaatje voor je draaien. Hij zegt, welke gaat het wezen dan? Ik zeg, nou, dan moet ik je toch nog even een beetje achterwege laten. Maar je hoort hem vanavond vanzelf. En hoe kan het dan ook anders? Deze van Boney M, The Painted Man.

Toto en Hold the Line. Ja, je kent hem gewoon. Je was hem aan het meezingen. Ik weet het zeker. Hey, zometeen ben ik bij je terug in de tweede uur met de Hoekman FM Top 5. En natuurlijk nog een keer de smaakmaker. Ik ken geen Frans, maar ik kan hem wel. Ik ken hem wel. Wat kan...

0: RTV 4. RTV 4. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Dit is RTV 4.
0: Hoekman FM.
9: Ja, vorige week een oproepje gedaan om niet meer op Shakira en Burna Boy te stemmen, want ze moeten niet meer op die nummer 1 positie staan. Je hoort het zometeen na de Rolling.

houdt het ook echt ontzettend lang vol in die Hoekman FM Top 5. En het bleek namelijk net even zo te wezen dat ik niet verstaanbaar was. Ja. Het schijnt er te wezen als ik een knopje zeg maar niet in heb gedrukt. Ik zal het niet heel technisch laten worden, maar... Als ik dat knopje niet ingedrukt heb, dan ben ik niet te horen. Is hij wel ingedrukt, dan ben ik wel te horen. Dus ik zal even het papiertje erbij pakken. Even kijken, hier hebben we hem liggen. Wat ik ongeveer net als aankondiging heb gezet. Ja, even kijken hoor, hier staat het. Stop met stemmen op Burna Boy en Shakira. Ja jongens, echt wekenlang staat ze al op nummer 1. En het is nou mooi geweest. We moeten een nieuwe nummer 1 zien te vinden voor deze van Burna Boy. 1, 2, 3.

Confession of the Groove.

0: Belgazar. En met die mooie plaat van hun. Toch wel iets wat best wel bekend voorkomt, neem ik aan tenminste. Ik denk dat iedereen dat wel een keer mee heeft gemaakt. Nee? Oh, nou ja.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Dan zal er wel weer ik de enige zijn geweest, maar dat geeft verder niks. Rustig weekend. We krijgen een weekend met nazomerweer. Al is er op zaterdag vooral in het midden en noordoosten meer bewolking. En lokaal valt nog een spat regen. Zondag is er flink wat zon bij lokaal 25 graden. En het weekend wordt er nog zelfs ietsjes warmer.
3: Hi, you. Come a bit closer.
0: Ja, de reacties waren overeenstemmend wel dat het wel eens een hele leuke plaat kon wezen. En laten we hopen dat hij dan plek neemt in de Hoekman FM Top 5. Of door de week op de radio met Onderweg met Rick en Onderweg met Kelvin in de dag of 4. Dat hij daarin tevoorschijn gaat komen als het een goede plaat is of blijkt te zijn. En dat vind ik persoonlijk wel, want als je alleen de stem al van die gast hoort dan... Dan denk je, wauw, ja, geef maar meer muziek. Kom maar door met die platen. Late Night Drive is zijn nieuwe single. Is deze week de smaakmaker hier bij Hoekman FM. Er

0: 4.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Dan moet hij echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. Bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.